0: doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: ask.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend grotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de achtste finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding, omdat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vanaf blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
4: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
3: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Het zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
5: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
3: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio... Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Alwegens met het NOS-journaal.

0: Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om

kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie

0: hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1972.

0: Een hele goede morgen, luisteraars, op deze zonovergoten maandag, de 1 juni van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. We zijn begonnen met Melanie uit 1972 met Brand New Key. En daarna kwam Paul Jones met I've Been a Bad, Bad Boy uit 1967. Nou, dat is niet het enige wat we gaan draaien in de komende twee uur. Want we hebben natuurlijk het rondje Hollands. We hebben een rondje Duits in het tweede uur. We gaan kijken wat de grootste berichten op deze dag, 1 juni, allemaal zijn door de jaren heen. We gaan eens eventjes kijken naar de top 40 van exact 50 jaar geleden. Welke artiesten, welke bekende Nederlanders zijn er jarig vandaag? En natuurlijk kunt u bellen met het bekende telefoonnummer 0251-254-958... om uw verzoekje aan te vragen. Ik zeg er wel even bij, kan even duren. Staat u even in de wacht, want ik ben alleen vandaag. Oh. Gisteren tijdens de ochtendmix top 20 is de nieuwe wijkschijf bekendgemaakt. En daar gaan we natuurlijk ook vandaag mee beginnen. Sineke en Ik doe wat ik wil.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: Ja, en eerst maar even afkondigen. Sineke met Ik doe wat ik wil. En dat is de wijkschijf deze week. En die zult u ongetwijfeld de komende week nog heel vaak horen. Zeker bij de ochtendmix. Het weerbericht. Wie op de fiets naar het werk of naar school gaat, die heeft aan een dunne zomerjas voldoende. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken. En aan het einde van de ochtend stijgt wel de kans op een bui. Vanmiddag wordt het 19 of 20 graden op de Waddeneilanden, 21 tot 23 graden in de kustprovincies en 23 tot lokaal 25 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt wel een matige westenwind op en in het binnenland komt een lokale bui voor, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond is het droog en regionaal nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het 17 graden aan zee tot nog ruim 20 graden in het zuiden en oosten van het land. Later in de avond en de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de nacht stijgt de buienkans. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 15 graden. Het weer van morgen maar er even bij pakken. Veel buien, soms pittige exemplaren met onweer. Op dinsdag trekken buien over het land en vooral in de middag is kans op pittige exemplaren met onweer en heel veel regen. Tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 graden al hier in het westen en 22 graden in het oosten van het land. Woensdag is er een afwisseling van buien en zon, 18 tot 21 graden. En daarna eerst nog buiig, later droger en weer meer zon.

0: Ja, de instrumentale van vandaag. Walter Murphy en de Big Apple Band. Met een hele bekende klank natuurlijk. De vijfde van Beethoven. Oftewel, de fifth of Beethoven. Goed, is het nu tijd voor het volgende.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en dan gaan we eerst even naar de vroege ochtend. Want de politie valt een woning binnen bij een onderzoek in de Peelstraat in Beverwijk. Bij een woning aan de Peelstraat in Beverwijk heeft de politie maandagochtend rond 6 uur een inval gedaan. Meerdere agenten, waaronder agenten in kogelwerende vesten, waren aanwezig in de straat tijdens de actie. De politie viel de woning in de vroege ochtend binnen en heeft vervolgens uitgebreid onderzoek verricht in en rondom het pand. Wat precies de aanleiding van het onderzoek is geweest, dat is op dit moment nog onbekend. Tijdens de politieactie zijn er in ieder geval een motor en een auto in beslag genomen en beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd voor verder onderzoek. Rond 7:15 vanmorgen was het onderzoek afgerond en vertrokken de agenten weer uit de Peelstraat. De politie heeft vooralsnog geen nadere informatie gedeeld over eventuele aanhoudingen en of de exacte achtergrond van de inval. Dan is er een flinke brand bij een winkelpand geweest aan de Cornelis Groenlandstraat in Heemskerk. Een flinke brand in Heemskerk zondagavond. Die brak rond 10:30 gisteravond uit in een container op het terrein van een scooterzaak aan de Cornelis Groenlandstraat. De brandweer die schaalde snel op en meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit de container en was sprake van een flinke rookontwikkeling in de omgeving. In de container lagen onder andere motorolie, banden en karton opgeslagen. Brandweerlieden zijn direct gestart met het bestrijden van de brand om verdere uitbreiding te voorkomen. Volgens de eerste informatie zou mogelijk asbest aanwezig zijn op het dak van het pand op dat terrein. Hulpdiensten houden hier rekening mee en de omgeving is deels afgezet. De politie is daarnaast op zoek naar camerabeelden uit de omgeving die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot de container en het omliggende terrein. Tot zover het regionieuws voor dit moment. Wilt u meer lezen over Velsen, Beverwijk, Heemskerk of het nieuws in het algemeen of live luisteren naar Eimond 360? Dan kunt u naar de website eimond360.nl en die houdt u de hele dag door volledig op de hoogte van al het nieuws uit de regio.
1: Hoor je in de ochtendmix.

0: Lucifer. House for Sale met Margriet Eshuis onder andere. En die drummer, dat was Henny Huisman in die tijd. En daarvoor hadden we Paper Roses van Mary Osmond. Het is exact 10:30 en dat betekent tijd voor een rondje Hollands. Met vandaag Ik wil met je dansen heel de nacht. En dat is van Grat Damen. Dan Jij bent alles voor mij, dat is Wolter Kroest. En Een moment zonder jou van Nasty. Hier is een rondje Hollands in de ochtendmix.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Hollands voor vandaag op deze maandag 1 juni 2026 in de ochtendmix. Gradame, ik wil met je dansen heel de nacht. En jij bent alles voor mij van Wolter Kroes. En Een moment zonder jou van Nasty. Ik pak even een ander papiertje, want we zijn toe aan de rubriek 50 jaar terug in de tijd. De Nederlandse top 40 bestaat 60 jaar, maar wij gaan 50 jaar terug in de tijd, gewoon omdat 50 een mooi getal is. En dan komen we bij de top 40 van 29 mei 1976. Heel wat veranderingen in die top 3, want van 2 naar 1 steeg Ferrari met Sweet Love. Van 4 naar 2 steeg Could It Be Magic van Donna Summer. En op 3 bleef staan You're the Reason Why van de Rubettes. Ook veel nieuwe binnenkomers natuurlijk. En die zult u de komende weken in de ochtendmix ook wel horen. En we gaan naar nummer 26. En waarom? Omdat ik me nog kan herinneren dat ik dat singeltje toen gekocht had. Want ik vond het een mooi nummer. Slik kwam nieuw binnen op nummer 26 met Requiem. En als u denkt, Requiem? Nou, dat klonk als volgt.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

Na het requiem van Slik Nieuw op nummer 26 in de Nederlandse top 40 50 jaar geleden, kwam nog even voorbij Leo Sayer met You Make Me Feel Like Dancing. En dan hebben we een bezoekplaat, want ik ben dan wel alleen, dus ik heb een beetje moeite met het opnemen van de telefoon. Maar als u muziek hoort, dan kunt u bellen met 025-1254-958, want dan heb ik de handen vrij. En gebeld heeft Erik, en Erik die vraagt een plaat aan voor Judith Koekoek. En hij wil graag een Nederlandstalige plaat. Nou, de grootste Nederlandstalige hit op dit moment, Erik, dat is natuurlijk Justin de Wild met Cheerio. Dus die gaan we voor je draaien. We sluiten ook meteen het eerste uur af, want dan komt Andy Williams nog even voorbij. En na het nieuws van 11, dan zijn wij weer terug met het tweede uur van de Ochtendmix. Maar Erik, eerst voor jou Justin de Wild. En je vraagt de baan, zoals je al zei, voor Judith Koekoek. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójó weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een

0: ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Madjar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sojok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmans

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond. 19.

Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendmix op deze maandag, de 1e juni van het jaar 2026. Abjenua heeft het druk met allerlei verbouwingsklusjes bij hem thuis. Dus dat betekent dat ik het vandaag alleen doe. En dat houdt weer in dat u wel een verzoekplaat kunt indienen. Maar als ik aan het woord ben, ja, dat klinkt een beetje onderwijsachtig, maar als ik aan het woord ben, kunt u even niet bellen. Ja, u kunt wel bellen, maar ik kan de telefoon niet opnemen. Maar als u muziek hoort, dan kunt u bellen. 0251-254-958. We gaan in dit uur nog een rondje Duits doen. We gaan kijken welke bekende Nederlander of welke artiest jarig is. We gaan nog even kijken naar de belangrijkste berichten van 1 juni door de jaren heen. En voor de rest gewoon lekkere muziek. En ja, ik ben net begonnen, maar we gaan toch even naar Cardinal Point. Gewoon omdat het een, ja, denk ik wel lekker nummertje is. Arrivederci, goodbye. We zijn trouwens begonnen met Lou Christie en She Sold Me Magic. En de Alessi Brothers met All For A Reason. Maar nu dus Cardinal Point en Arrivederci, goodbye.

0: Ja, de drie meiden, Patty Braat, José Hubé, Marga Bult, oftewel Love met Innie, Minnie, Minnie, Mo. Dat was een van de laatste hits die Love toen nog voortbracht. En daarvoor hadden we Cardinal Point met Arrivederci, Goodbye. En u hoorde het kraken, want dat is nog een hele oude plaat eigenlijk, was dat. Goed, we gaan naar het volgende.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Ja, de belangrijkste artiesten die vandaag jarig zijn, zijn natuurlijk de luisteraars van Eimond 360 die vandaag hun verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd, prachtig mooi weer, het zonnetje schijnt, dus maak er een mooie dag van. Als we gaan kijken naar de artiesten of de bekenden, dan hebben we Ilse Waringa, de Nederlandse actrice en stemactrice, onder andere bekend van De Luizenmoeder, hè, zij speelde de schooljuffrouw, is geboren in 1975 en ze mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. Alanis Morissette, de Canadese zinger-songwriter, wordt vandaag 52. En Karen Mulder, de Nederlandse fotomodel, die wordt vandaag 56 jaar. Jason Donovan, Australische acteur van onder andere Neighbours, maar ook zanger en musicalster, onder andere Joseph en The Amazing Dreamcoat, noem ik maar even heel snel, die wordt vandaag 58 jaar. De Nederlandse kunstenaar Rob Scholten, 68 jaar vandaag. En Annemarie Jorisma, Nederlandse VVD-politica, bestuurder en televisiepresentatrice, die wordt vandaag 76. Ron Wood, de Britse gitarist van de Rolling Stones, die wordt vandaag 79 jaar. En dan hebben we Morgan Freeman, Amerikaans acteur, die wordt vandaag 89 jaar. Pat Boone, ik wist dat niet, ik denk die is lang al ergens hoog tussen de wolken. Maar Pat Boone, Amerikaanse zanger en acteur, die mag vandaag 92 kaarsjes uitblazen. En dan komen we bij een lied, zoals dat heet. En dan praten we over Marilyn Monroe. U denkt, hé, is die jarig vandaag? Nee, ze is er niet meer. Ze overleed in 1962. Maar ze is geboren op 1 juni 1926. Dus Marilyn Monroe zou vandaag 100 jaar worden. Marilyn Monroe, een pseudoniem voor Norma Jean Mortensen of Norma Jean Baker, was een Amerikaanse actrice en sekssymbool. Haar moeder is verslaafd en op 16-jarige leeftijd heeft ze de keuze of een tehuis in of trouwen. Ze trouwt met haar buurjongen. Op die leeftijd begint ze met poseren, onder andere voor naaktfoto's. Ze scheidt van haar eerste echtgenoot. Ze neemt acteer- en zanglessen. En een van de eerste bekende films waarin ze te bewonderen is, is Gentlemen Prefer Blondes. En daarna volgt The Seven-Year Itch met een beroemde scène van de opgewaaide jurk. Ja, ik moet er helemaal van mijn keel schrapen. In 1954 trouwt ze met honkballegende Joe DiMaggio. Het huwelijk duurt slechts 7 maanden. Toch is hij degene die na Monroe's dood elke week 20 rozen naar haar graf brengt. Ook is hij de enige ex-man die op haar begrafenis is. Ze trouwt in 1956 met de schrijver Arthur Miller, die in 1961 van haar scheidt. In 1959 speelt ze volgens velen in haar beste film Some Like It Hot met Tony Curtis en Jack Lemmon. De geruchten gaan dat ze een relatie heeft met president Kennedy. Als hij haar zat zou zijn, zou hij haar hebben doorgegeven aan zijn broer Robert. Monroe gebruikt drugs en alcohol. Soms verschijnt ze te laat op de set en soms helemaal niet. Op 5 augustus 1962 vindt haar huishoudster Marilyn Monroe dood. In haar lichaam worden barbituraten aangetroffen en de doodsoorzaak luidt waarschijnlijk zelfmoord. Vandaag, 100 jaar geleden, werd ze geboren, Marilyn Monroe. En wij kennen haar onder andere van de films, maar ook van dit nummer.

0: Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. Het is 11:55 en dan vind ik dat het tijd is voor een rondje Duits op deze maandag. En dat doen we dan met Jürgen Markus, Ein Lied zieht hinaus in die Welt. En dan hebben we ook nog Christian Anders met Geh nicht vorbei. En we eindigen met Ronnie, die zingt uit 1966 Eine kleine Träne. Hier is een rondje Duits in de ochtendmix.
1: Dit is een rondje Duits in de ochtendmix.

0: En dat was deze keer een rondje Duits met Ronnie zojuist, Eine kleine Tegene. En dan hadden we Christian Anders met Geh nicht vorbei. En we hadden Jürgen Markus met Ein Lied sieht hinaus in die Welt. Dan is het nu tijd voor...
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Ja... En deze dag is het 1 juni. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band komt uit in 1967. Het is een van de meest invloedrijke platen uit de muziekgeschiedenis. De zeer opvallende hoes is vele malen gekopieerd door onder andere de Rolling Stones. Paul McCartney heeft altijd gezegd dat de plaat is beïnvloed door Pet Sounds, het meesterwerk van The Beach Boys en Freak Out van Frank Zappa. Daarnaast is de plaat ontstaan onder invloed van de nodige drugs. Elk nummer is bekend. Hoogtepunten zijn onder meer Lucy in the Sky with Diamonds, with a little help from my friends en When I'm 64. A Day in the Life wordt gezien als een van de meeste werken van het schrijversduo Lennon-McCartney. Volgens John Lennon is het een lied over het verongelukken van een vriendin van de Beatles, Tara Brown. Anderen zien er het verongelukken in van Paul McCartney, die na een ruzie met Ringo een verkeerslicht mist en zich vervolgens doodrijdt. De BBC weigert eerst het nummer te laten draaien, omdat de omroep vindt dat de tekst oproept tot drugsgebruik. Het nummer heeft een opmerkelijk verloop. Het jagen van de instrumenten van de laagste naar de hoogste noot, een idee van McCartney, is volgens sommigen een aankondiging van het einde van de wereld. Dan gaan we naar de 1 juni 1975. Het dragen van een autogordel wordt verplicht. Alle auto's die op de weg zijn gekomen na 1 januari 1971... moeten zijn uitgerust met een veiligheidsgordel. In 1980 zendt op deze dag CNN voor het eerst uit. Vandaag is de eerste uitzending van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het staat voor Cable News Network. Oprichter van de zender is Ted Turner. Sinds de oprichting is het netwerk uitgebreid tot 15 kabel- en satellietzenders, 12 websites en 2 radiostations. Tijdens operatie Desert Storm in de Golfoorlog 1991 stijgt de reputatie van CNN. De uitgebreide verslaggeving is dan over de hele wereld te zien. In 2007 werd op deze dag de grote donorshow uitgezonden. In de grote donorshow beslist een donor aan wie van de 3 nierpatiënten zij een nier doneert. Aanleiding is de dood van nierpatiënt en PNN-oprichter Bart de Graaf. Maar later bleek het allemaal een vooropgezet spel te zijn. En daar dacht iedereen het zijne van. Nederland krijgt een openbaar telefoonnetwerk in 1881. Op 1 juni 1881 opent de Nederlandse Beltelefoonmaatschappij op de hoek van de Kalverstraat en de Dam in Amsterdam het eerste Nederlandse openbare telefoonnetwerk. Er zijn 49 abonnees op aangesloten. En dat was heel bijzonder, want toen hadden we plotseling telefoon. En soms moest je naar oma met een stuiver of met een dubbeltje, omdat je er eventjes een telefoontje wilde plegen. Rocco Granata was in 1960 ook blij dat hij een telefoon had. En, sterker nog, hij zong erover.

En naar aanleiding van de grote berichten door de jaren heen was dat Rocco Granata met Ich hab ein Telefon. En het allemaal naar aanleiding van dat in 1800 ver weg is dan. In de Kalverstraat 49 mensen een abonnement kregen op een telefoon. Ja, dat was heel bijzonder in die tijd. Goed, ik kijk naar de klok en dan zie ik dat het 13 minuten is nog voordat het alarm afgaat. U denkt, wat krijgen we nou? Ja, het is maandag 1 juni. En dat betekent dat de sirenen straks weer gaat loeien. En er is heel veel discussie over of het nou wel of niet blijft. Ik heb altijd zoiets van, nou, die alarmalert, die krijg ik eigenlijk 9 van de 10 keer niet op mijn telefoon binnen. Dus ik hoop toch wel dat in deze tijden dat alarm nog gewoon blijft. Maar ja, aan de andere kant, daar heb ik weinig over te zeggen. Straks na het nieuws van 12, dan hebben we eindeloos Eimond. En dan hoop ik maar dat Pim op tijd binnen voor het alarm is. Want dan schrikt hij zo. Hè. Die man schrikt altijd van alles en nog wat. En ik weet dat Ab altijd op maandag of iets doet met de ochtendmix. Earth and Fire of Shocking Blue. Die traditie ken ik niet helemaal. Dus ik draai voor jou, Pim, draai ik dan maar Shocking Blue met Blossom Lady. En dat Blossom Lady, dat staat dan weer op van 2 tot 3. Want dan komt Els, want Pim gaat niet alleen eindeloos Eimond doen, maar ook straks het programma Ouder. Met allerlei tips voor de andere generatie, waar ik ondertussen zelf ook bij hoor. Wij gaan eruit met u te zeggen, heel veel plezier straks bij Pim Geurts met eindeloos Eimond. En we gaan eruit met Wiedeke van Dort, Hallo Bandung. Gewoon omdat ik weet dat we daar heel veel mensen een plezier mee doen. En dan dus die Blossom Lady. Morgen tussen 10 en 12 zit ik hier weer. Dan samen met Rina Haver voor een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Maak er een mooie dag van en geniet ook een beetje van het mooie weer. Dag.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranciers en bedrijven. Onze knaller, Noordzee Visooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: verse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor je fijne klanditie. Grootmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grote kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feestpas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn tegen de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen, dus de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden.

0: consequenties en meer nieuws uit het eiland. Check Eiland360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eiland360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eiland. Eindeloos Eiland.

Eens even denken, luisteraars. Ja, het gaat weer zoals van ouds. Dit gaat helemaal, het gaat helemaal nergens om. Dit, nou goed, dan gaan we even luisteren naar Judy in the Skies. Ja, Rob Kees, je wordt bedankt met je grappen. Want nou, dat hele spul is ontzettend. Een broekje in de branding, Judy in the Skies. Ik ga het gewoon even opnieuw proberen. Met dit hele gebeuren. En dan moet het lukken. En goed, we gaan het... daar komt hij aan. Opnieuw. Als je toch iets denkt, dit verzin je dus echt niet. Het is echt... Ik laat het allemaal even gaan. Hartelijk welkom bij het meest gestructureerde programma wat je kent op de radio. Eindeloos Eiland. Even denken wat er allemaal gaan, wat er toch kan gebeuren. Wat er fout kan gaan. Even kijken, dit duurt toch eventjes. En waar gaat hij nou? Hij gaat ook zachter. Ja, het is maandag en ja, dat komt misschien ook door die sirenes die gingen. Je wordt op een bepaalde manier aangekondigd. God, wat duurt het nu maar lang. Het hele eiland is wakker. Nee, en ik stik bij hier. De ramp. Nou, ik denk, stop dan toch eens een keertje met Johnny Fred en zijn Playboy band. Judy in the Sky is hartstikke leuk nummer, maar ik les er gewoon nog doorheen. Nee, ik hou mijn klep wel even dicht. Kijk wat er gaat gebeuren. Oh, okay.

0: Ja, daar zou ik...
1: Dit is Eindhoven Eimond. Vandaag met Pim Geurts. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velzen is dit Eindeloos Eimond.
0: Ja, dat weten we. Dat weten we nou wel, dat het Eindeloos Eimond is.
3: Is die mooi weer of is die slecht weer? Is die warm of is die koud? Ik wil graag weten, dankjewel. Echt een mooie plaat, hè?
0: Ja, dat is een hele mooie plaat.
3: Echt zo emotioneel,
0: ja, het is een prachtige plaat. We gaan kijken of je dit nou wel weer doet. Komt-ie.

Ik dacht misschien dat zo bij. Nou. Het is misschien bevangen door de hitte. En ja, ook door die twee kleine meeuwtjes die buiten rondlopen. Die zijn van het weekend daar geboren. Eén grote meeuw is geboren, één kleine meeuwtje is geboren. Die lopen hier al parmantig over het dak. En het, alles dat, wat je dan kan verzinnen bij die beesten, dat gebeurt ook. Ze scheiden de boel onder. Staan heel eigenwijs naar boven te kijken. Deuren gaan niet open, deuren gaan niet dicht. Het is een, de hele instart die is veranderd. Ja, dat is misschien dan toch, nou is niet veranderd, maar misschien toch een beetje door de temperatuur. Je weet het niet. Hartelijk welkom op deze maandag. Daar beginnen we mee. Rob Keeser, bedankt voor jouw heerlijke uitzending. Natuurlijk weer de ochtendmix. Ja, ik zou bijna in de war raken. Maar ja, ik had hem al net even opgezet. Jij had het over de Earth and Fire, maar dat is meestal op donderdag. En dan is Appie, die eindigt dan ermee. En dan begin ik ermee. Op maandag is dat niet zo. Maar je hebt het wel nog goed begrepen en goed gehoord. En het is zo jammer dat het nummer wat ik voor jou heb, want ik heb vanuit Wijk aan Zee behoorlijk wat vragen gekregen van wie is die Rob Keeser eigenlijk? Ze hebben wel eens een keertje bij de pieren mannetjes zien rennen. Achter met een stok, want die ging het water in. En dat was het feit dat hij zijn broekje kwijt was. En nou heb ik me laten vertellen dat het een mannetje was die werkte bij de radio, Radio Beverwijk. En is dus nu meegegaan naar Eimond 360. Te ver in zee was gegaan. En daar door een golf gegrepen werd en zijn broekje kwijt was. Dus ik heb dat even opgezocht en ik heb dat gecheckt. En ik heb onder andere van de redactie het horen gekregen, dat zou wel eens kunnen kloppen. Nou, hebben we onze, ja, nou kan ik hem nu op acuut niet vinden. Maar ik ga hem voor je opzoeken, voor jou op speciaal verzoek, een broekje in de branding van Gerard Kok. Maar we gaan eerst naar een nummer van, even denken, daar staat goed van de Buffoons. En het is getiteld Tomorrow is Another Day.

0: Dit waren de Buffoons, een hele befaamde, bekende en lekkere groep uit de jaren 60, 70... die talloze hits gemaakt hebben. Ja, ik had gehoopt, maar Rob heeft inderdaad een berichtje gestuurd... dat het zou best wel kunnen kloppen, want 3 jaar geleden is hij begonnen met zwemles. Hij is zelf ook meer onderwijzer als bovenwijzer. En... Ja, dankjewel Rob. En hij heeft het dus net niet gegaan, maar hij was dus inderdaad bij de pier ergens aan het zwemmen. Waren ze losgelaten. En je weet hoe het gaat met de jonge jongens, die lopen te stoeien en ze hadden dus Rob te pakken. En die moest dus in zijn pielemotie op zoek naar zijn broekje. Heeft nog gewonnen, is ook geholpen en sindsdien kan hij en de spagaat en de split in één keer. En als je hem dan in een kano ziet, naast een kajak, en je ziet iemand iedereen vriendelijk gedag zeggen, dan is er waarschijnlijk Rob die in de split zit. Dankjewel Rob voor je leuke mailtje. Voor je berichtje. En ik heb het beloofd. Ik heb hem voor je gevonden. En we gaan hem ook voor je draaien. Gerard Cox, hij is niet meer onder ons. Hij was een geweldige artiest. Maar met een broekje in de branding.
1: Het gebeurt niet dikwijls hoogstens. Maar zo'n paar keer per seizoen.

En dat was hem. Heel kort en krachtig. En zo hoort het ook te zijn. Maar ja, je bent behoorlijk content als het zover is. En ja, luisteraars, het was van het weekend natuurlijk prachtig weer. Vrijdagavond begon het met een in de hele Eimond stevige onweersbuien. Het duurde, vond ik jammer genoeg, niet zo lang. Want ja, als je dan in je tuintje zit en je zit onder een overkapping, en dan is het heerlijk, temperaturen waren prima. Dus ja, wat gebeurt er? Wordt er al gauw een staantafeltje neergezet. En dan komt er een lekkere fles wijn uit de koelkast. Twee glazen erbij, stokbroodje, kaasie. En dan is het genieten van het donder en bliksem. En nou, het was wel even heel donker. En opeens was het weer licht. Denk ik, nou, dat was het dan. En dan 10 minuten daarna begon de ellende weer. Ik hoop niet dat, over ellende gesproken, dat er veel huishoudens zijn die te maken hebben gehad met de wateroverlast. Het schijnt er nogal meegevallen te zijn. Nou ja, goed, zo heftig was het nou ook niet. Men verwacht overigens deze week wel weer wat zwaardere onweersbuien. En dat de hele week door. Nou, laten we hopen dat het allemaal meevalt. Want dat zou toch een beetje erg contrast zijn als je eerst die afgelopen anderhalve week hebt gehad en je krijgt nou een week met nadigheid. Maar ja, goed, de natuur, je kan het niet sturen. En misschien zit ernaast, misschien hebben ze gelijk, je weet het niet. Ik heb een nog hartstikke leuk nummer klaarstaan. En dat zal ik eventjes opzetten. En ik heb, eigenlijk had ik verwacht, luisteraars, dat ik iets zou gaan draaien van de nieuwe LP van Paul McCartney. Maar mijn grote vriend Ruud Jansen gaat vanavond in zijn programma de hele LP draaien. En ik moet zeggen, ik heb hem, zaterdag heb ik hem opgehaald. Een roze LP, ja, dat is een special edition, dat wist ik ook niet. Je moet er even aan wennen, maar er zijn prachtige nummers op. Ook een paar nummers die dat je denkt van ja, dat is uit zijn Wings-periode. En vanavond gaat Ruud daar in zijn programma, dacht om 9 uur vanavond, gaat hij het hele album draaien. En dan met tekst en uitleg. Ik heb een ander nummer gevonden. Eens even denken, dat zou moeten zijn. Waar was je nou gebleven? Ik ben ook zo verschrikkelijk snel. Oh ja, een nummer van Eddie Howell. En dat is een nummer, dat is, ik moet even, het gaat namelijk over, ik weet niet wat het te maken heeft met zometeen met de WK voetbal, maar het gaat in ieder geval van de Man from Manhattan. En ik weet zeker dat ik iemand heel blij mee maak met dit nummer. Toch, Rob?

0: Tot het einde. En dit was de man Eddie Howell genoemd. En mochten jullie denken van, nou ja, Geurtje, dat zit lekker wat te vertellen. Dit lijkt de Queen wel. Nou, laat het nou zo zijn dat Freddie Mercury een hele goede en heel leuk vriendje had. En dat was deze Eddie Howell. En ik denk dat aan de hand daarvan, dat vertellen ingewijden, waaronder mijn nog een keer Rob, dat me net verteld heeft. De invloeden van Queen heel erg groot zijn. En het zou me niet verbazen als het ook door Queen gespeeld was en dat hij daarbij ingezongen heeft. Maar dat weet ik niet zeker, dat zou zomaar kunnen. Het is inmiddels bijna 12:30 en de tijd die gaat heel snel. Temperaturen worden, de druk lijkt of het hoger wordt. Want het is aardig warm en ik heb hier de ramen op een klein kiertje staan. En dat is vooral vanwege het feit dat die zeeuwmeeuw die hier zit, die zijn jonkie probeert te beschermen. Kijk, die beestjes die tippen overleen, die zijn hier ook voor dat raam. En voordat je het weet, zitten ze hier in de studio. Nou, dat wil je niet met zo'n moeder eend. Maar dan weet het, zeeuwmeeuw die de boel een beetje gelopen verdedigen. Nee, we gaan snel naar Why Don't You Take It van The Motions.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.

Ja, en dat was Why Don't You Take It van de Motions. Ik ben even, Angela, als je luistert, ik ben even jouw bericht aan het ontcijferen. Dat is het namelijk het nieuws, want het is rond 12:30 en dan is het meestal de tijd om even een rondje nieuws te doen. En ja, ik heb het gevonden. Een auto in de nacht van vrijdag op zaterdag is te water geraakt langs de Starweg in Heemskerk. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en ambulancediensten, kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst zijn brandweerlieden direct een zoekactie gestart naar mogelijke inzittenden. En ook een brandweerduiker heeft uitgebreid in het water gezocht, maar daarbij werd niemand meer aangetroffen. Even kijken. Omdat onduidelijk is wie er in het voertuig hebben gezeten, is via Burgernet een oproep verspreid om uit te kijken naar één of twee mensen met natte kleding. De politie heeft de zaak in onderzoek en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie betrokken zijn bij het incident. Een fikse brand in Heemskerk gisteravond. Die brak ronduit in een uur. Niet doen, dan gaat hij weg. kom ik zo maar. Even kijken hoor. Hier is hij weer. Die brand brak uit in een uur of anderhalf, half elf in een container op het terrein van een scooterzaak aan de Cornelis Groenlandstraat. De brandweer schaalde snel op en meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen een meters hoog uit de container en was er sprake van flinke rookontwikkeling. In de container lagen onder meer motorolie, banden en karton opgeslagen. Brandweerlieden zijn direct gestart met het bestrijden van de brand om verdere uitbreiding te voorkomen. Volgens de eerste informatie zou mogelijk asbest aanwezig zijn op het dak van het pand op het terrein. Hulpdiensten houden hier rekening mee en de omgeving is deels afgezet. De politie is daarnaast op zoek naar camerabeelden uit de omgeving die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. En over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot de container en het omliggende terrein. Bij een woning aan de Peulstraat in Beverwijk heeft de politie vanochtend rond 6 uur een inval gedaan. Meerdere agenten, waaronder agenten in kogelwerende vesten, waren aanwezig in de straat tijdens de actie. De politie viel de woning in de vroege ochtend binnen en heeft vervolgens uitgebreid onderzoek verricht in en rondom het pand. Wat precies de aanleiding van het onderzoek is geweest, is op dit moment nog onbekend. Tijdens de politieactie zijn in ieder geval een motor en een auto in beslag genomen. Beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd voor verder onderzoek. Rond 7:45 was het onderzoek afgerond en vertrokken de agenten weer uit de straat. De politie heeft vooralsnog geen nadere informatie gedeeld over eventuele aanhoudingen of de exacte achtergrond van de inval. Even kijken hoor. Tot zover dit gedeelte van het regionieuws. Het weerbericht van Nico Schreuder. We starten de maand juni vrij zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en hier en daar is een bui mogelijk. Er staat maar weinig wind en het wordt ongeveer 23 graden. Langs de kust is het iets minder warm. Van morgen tot en met vrijdag komt het zeer regelmatig tot buien en daarbij is ook vaak onweer mogelijk. Dus daardoor schijnt geregeld de zon. De temperatuur zet een geleidelijke daling in, want morgen is het nog 21 graden en vrijdag is het een graad of 18. Dus dat betekent dat het wel wat een stukje koeler gaat worden, luisteraars. Gelukkig hebben we nog de muziek en gelukkig hebben we dan Eimond 360. Met, even kijken, ik heb hier. Oh, dat is wel leuk, een heel oud nummer van BZN. Dat zul je niet kennen, alleen de echte diehards van BZN. Zul dat weten, dat is namelijk het nummer Delirium.

En dit was BZN-luisteraars met het nummer Delirium. En, ja, een oudje, maar toch vind ik dat wel heerlijke muziek als ik dat zo hoor. Het is eenvoudig, er zit een lekkere bas zit erin. En heel eerlijk gezegd vind ik de oude BZN helemaal niet zo verkeerd. Totdat ze echt super commercieel werden met de zangeressen erbij. Wat natuurlijk in een hele grote bevolkingsgroep ook heel populair was. Maar ja, er zijn ook mensen die vinden toch... Ik vind dit helemaal niet verkeerd. Echt niet. Wat eigenlijk veel beter... Nou, dat mag ik niet zeggen. Wat ook heel erg aansprak, was een bandje uit Den Haag. En die waren in de begintijd, dat is ook heel leuke, chippy-songs. En één daarvan was Dong Dong Dikkie Dikkie Dong. En dan hebben we het natuurlijk over de Golden Earring.

0: Golden Earring met een fantastische hit van destijds. Down, down, Dickie, Dickie, down. Heel leuk. En ook grootgebracht door Radio Veronica. En ook natuurlijk met Radio Noordzee. Het is tijd voor de drieluik. En de aankondiging, het jingeltje, dat is verdwenen. We zijn hier bezig, ikzelf ook, om het opschonen van je bestandjes. Want we gaan straks, daar zijn we al mee bezig, een heleboel integreren. En nou is deze tussen wel een schip vallen en wat andere. Maar dat maakt niet uit. Ik zeg gewoon, er komt nu de drieluik. En het is wel een hele aparte. Dat nummer, één nummer wat erbij komt, die hebben jullie al vaker gehoord. Maar nu dus de uitvoering zoals wij hem met de band hebben gespeeld op het laatste Seaside Festival, namelijk Shake Your Hips. En dat is van Dollar Bill en is een one-man band. En dat was aangedragen door Frank Welp. En Frank Welp in Eimond, natuurlijk bekend vanuit ook zijn lekkere band. En het is altijd zo dat ik denk, nou... Ik schaam mij eigen dood. Sorry, Frank. Ik kom er straks van. Ach ja. Maar die heeft het nummer aangevraagd. We hebben toen een hele fijne medley. Nee, geen medley. Ik ben er gelijk van slag van gemaakt. Maar we gaan er naar luisteren. Ik zeg niks meer. Ik ga hem instarten. De drieluik van de goede muzikant. Dollar Bill, alleen die naam al. En is een one-man band.
1: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.

En dit was de One Dollar Band. Nee, de Dollar Bill en his One Man Band. Ja, en dat was van. Ik weet zeker dat Frank Gruis heeft. En Frank was natuurlijk de zanger en gitarist. Onder andere bij de Barnbys. En dat. Ik kom er eventjes niet op, maar dat is hem dus. En een geweldig fijne muzikale collega. Over muzikale collega's gesproken. Een van mijn muzikale collega's. Die zit op het ogenblik op Samos. Ja, die zit er met zijn charmante vrouw een beetje brein te lopen wezen. Hij is net weggegaan, dus dat zal er wel opvliegen. Maar ik heb even snel wat opgezocht. Waar het woord Samos in terecht kwam. En dat is een nummer van. Even kijken. Costa Cordalis. Jawel, wie kent hem niet? De wijn van Samos. Nou, dat zal wel erg lekker zijn. Hele fijne vakantie, jongen. En dan wordt het lekker bruin. Dat ze maar mogen smaken!

De Rijn van Samos voor Ab en zijn vrouw lekker op het eiland. Het mooie eiland Samos. En ik weet gewoon uit eigen ervaring dat er heel veel Nederlanders heen gaan. En ook waarom ze heen gaan. Omdat het zo verschrikkelijk mooi is. En de mensen zo aardig zijn. En ga zo maar door. Het is, als je erheen gaat voor de eerste keer, voelt het zelfs al als thuiskomen. Nou, kan je nagaan hoe je ervoor staat. Left Side, die heeft ook een probleem. Confusion in my mind.

En ook een band uit Volendam. En niet zo bekend als de andere bands, maar Leftside is wel een begrip in Noord-Holland. En dit is ook een fantastisch nummer, Confusion in My Mind. En het een oudje, maar daarom helemaal niet echt eigenlijk hartstikke leuk. We gaan even door naar de zuiderburen. En dan de zuiderburen, namelijk naar Frankrijk. Naar Barbara. En die heeft een nummer gemaakt samen met George Moustaki. La Ligne Droite. En die draai ik speciaal voor Margrethe Leonard. Die is vandaag jarig en die heeft een heel ander nummer aangevraagd. Maar die kan ik helaas niet vinden, Margrethe. Het wordt deze, waarvan ik denk wel dat je dit ook wel leuk vindt. En ook wel andere jarige joeps. En voor degenen die onderweg zijn naar Frankrijk voor een vakantie. Die worden volgende week vergezeld door een presentator van Heimond 360. Ja, zeker wel. La Ligne Droite, de rechterlijn.

Een kleine minuut, luisteraars. Dan gaan we ons klaarmaken voor de lunch. Ja, ook hier in de studio gaat geluncht worden. En dan is het tijd straks voor het tweede uur met Eindeloos Eimond. En het, ja, dat gaat dan door tot 3 uur. En dan komt Elsje erbij. En dan is het lachen. En ook jammer. Ah, het is niet alleen maar lachen natuurlijk. Het is flauwekul. Maar dan wordt het wel leuk wat er gaan. In de tussentijd gaan we nog een klein beetje opvullen met iets romantisch. Hold Me Closer. En dat, nou ja, misschien dat we het wel vaker gaan draaien. Dat wordt straks in ieder geval eet smakelijk. En dan mag ik nog een fijne dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie.

0: Rotsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Rotsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippie fiets of stoere ATV, Tobeetjes heeft het tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Tobeetjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor Kruisers Radio. Met de komst van Eimond 360.
3: Dit is de nieuwe stijl van Heemskerk en Velsen. Luister voor

0: recensies en meer nieuws uit Eindhoven.
1: Check Eindhoven360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie en cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: sit back and relax. And let your conscience be free. As we show you what's happening. Now's the time to relax your mind. And slip into a new world. The Funky Technician is back. He's back.
1: Taking you back in time.
2: Ik zal barsten. Echt, ik zal... hoe kan dit nou toch elke keer? Als ik... Nou, ik ga gewoon... luisteraars, hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Eindeloos Eimond. En nou heb ik het idee dat ik... Welkom terug, luisteraars. Mijn programma Eindeloos Eimond. Hier bij Eimond 360. En ik wilde zeggen, muzikale straalpaal. Maar dat even niet. Maar ik ga hem toch wel even opzoeken. Want ik vond hem eigenlijk te mooi. Ik heb hem uitgezocht, omdat het Beverwijk trots is. En ga er zo meteen mee stoppen. En dan moet ik het niet voordat ik dit nummer gedraaid heb. En dan gaat hij weer, hartstikke idee. Ik ga zo meteen wel vertellen waarom.

Kijk, luisteraars, dit scheelt alweer een stuk, het vertrouwde muziekje. En het, nu loopt hij weer lekker. En laat ik het afkloppen voordat hij weer de andere kant op schuift. Maar welkom terug, de tweede uur Eindeloos IJmond op jullie eigen zender IJmond 360. En dan zou ik zeggen, de straal uit het IJmondse laadpaal. Ja, zo gaan we het, de zendpaal. Zendpaal, de zendpaal uit IJmond. dat verzin je wel. Het tweede uurtje, zoals gezegd, deze maandag. Het temperatuurtje, het is, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het is erg warm. Hier in de studio de Rapo, ruimtjes opengezet. De airco, die is trouwens voor Jan Doedel te draaien. Maar ik krijg hem niet kouder. Ik weet niet wat het komt. Nou, met de raam open, dat wel. En die papegaai, die zeemeeuwen, die zitten hem aan te kijken. Die durven gewoon niet naar binnen. Ik ben waarschijnlijk enger dan als dat vrouwtjes zeemeeuwtje. Heel veel nummers er klaarstaan. Lia en Horst, ja, hartstikke leuk dat jullie nog steeds luisteren. Ik maak hem al zorgen. Ik hoor niks meer, ik zie niks meer. Ik heb jullie ook vorige week zaterdag gemist. Dat is het, of ik heb niet goed opgelet. Dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan. Ik heb hem al klaarstaan. Maar misschien is dat wel telepathie, je weet het niet. Maar een nummer van Freddy Breck. En het is een geinig nummertje. En het, het heeft wat iets te maken met de zon. Het is ook een heel zonnig nummer. Dus voor iedereen die aan de kust woont, vakantie viert, of rondloopt, of wat dan ook. Dit zonnige plaatje is voor jullie allemaal.

0: Nou, hier word je toch hartstikke vrolijk van? Ja, die zonnekeet houden, wat zullen we nou toch krijgen? Dat is een heerlijk nummertje. En het heeft ook al wat. En op een of andere manier, als je die Duitse liedjes dan zo hoort in de zomer, en vooral de zomerhits, dan hoeft het niet eens echt die slagers te zijn. Maar het is altijd, het lijkt altijd wel vrolijk. En dat komt als van het lekkere bier te hebben. Je weet het niet, je weet het niet. Maar we gaan er wel door, want het treintje van Eindelseimond, dat gaat ook maar gewoon door. We gaan naar, even kijken, de Bee Gees met de Too Much Heaven. Ook een prachtig nummer.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Eimond.

0: Ik weet niet wat het is met de Bee Gees, vooral uit die periode. Het is allemaal erg lief. En ja, je gaat zwijmelen, je gaat nadenken. Wat deed je op dat moment? En waar liep je? Of waar lag je? Dat kan natuurlijk ook nog. En het is Woman in Love. En van Ollies. Ja, niet dat van die heerlijke wegdroomnummers. Maar goed, we zijn nog steeds hier in Eimond. En de muziek komt nog steeds uit de straalpaal van Eimond, de 360. Dus wat dat betreft hoef je geen zorgen te maken. Ook niet als je op vakantie bent op een van de Griekse eilanden. En dat je denkt van ik lig hier toch wel lekker op een lichtbedje te liggen. En laat dat bier maar komen. Of een lekker mixje of een frisje of wat dan ook. Met je grote teen in het water. En dan zie je zo door het heldere water die visjes. En het is wel lekker. Maar goed, er zijn ook mensen die gaan naar andere delen van de wereld. Als je maar internet hebt, dan zijn wij altijd bij je. En dat is ook wel een fijne gedachte. Dan kan ik je vertellen waar je ook zit. Dat het hier in Nederland op het ogenblik aan de kust warm is. De kust aan de Eimond. Het is warm, het is drukkend. En waarschijnlijk zal er wel een buitje vallen. Maar bij ons denk ik weer net niet. Die zal overwaaien. Maar de komende week wordt het wel wat slechter. Dat is wel waar. Dat moet wel zeg maar misschien dat het ook wel even lekker is. Dat de boel opfrist. En dan is het stof, dat gaat er weg. Dan kunnen we het lekker voor de mensen met last van astma. Of dat, die kunnen dan weer gewoon vrij uitademen. Ja. Tu n'existe pas. Dat is van Joe Dassin. Die staat te trappelen. Maar ik heb hier ook Boat on the River van Styx. En Styx is volgens mij een Canadese band. Hebben niet heel veel lekkere nummers. Nou, langzame nummers gemaakt. Maar dat was niet echt commercieel. En maar Boat on the River, toen de tijd vond ik het eigenlijk helemaal niets. Niet passen bij Styx. Maar toch, ik heb nou net dit nummer gedraaid van de Bee Gees. En dan, ik weet niet hoe het komt, maar opeens komt dit nummer ook naar boven zeilen. En dan, dan lukt dat zeilen. En dan denk ik, ja goed, ik ga hem gewoon draaien ook. Want het was uit de periode, ik denk uit de 70e jaren. Erg leuk, mooi en goed toepasselijk.
1: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.
0: Nou, als er ooit nog eens een keertje naar Eikel gaat vragen. Gevraagd wordt, dan mogen ze mij bellen. Godsdorie, nog eens aan toe. Heb ik hem klaarstaan? Heb ik een mooie entree gemaakt? Wat zet hij toch Jodas in op? Nou, want ik ben gelukkig voor die gaan zingen. Heb ik hem weg kunnen werken? Want we gaan toch naar Styx met hun Boat on the River.

En dit was Styx met Boat en Driven. En ik weet hoe het komt, want ik denk in die Griekse eilanden. En hier zit ook een beetje een Grieks soundje in met die, het gepiegel op die gitaar. Dus waarschijnlijk is dat de link geweest om het te gaan doen. Maar dan gaan we nu snel door naar... want ja, ik zit een beetje in de Franstalige... in de vakantieachtige sfeertjes, denk ik. Want wat hierna komt, heeft ook iets te maken met, ja, dan weer met Ierland. Dus zo gaan we het maar doen. Maar deze is wel heel erg mooi van Joe Dassin. Met Je n'existe pas.

0: Joe Dassin met Si tu n'existe pas, als jij toch niet zou bestaan, in het Nederlands vertaald. En realiseer me, nu dat Tante Karre staat te wachten. En dat, die dame die staat er constant voor de deur te zwaaien, maar ze is aan de kapper geweest. Dus ik herken ook niet precies het kopje meer. Maar ik denk, oh god, en ik heb het gelukkig klaarstaan. Maar dat betekent dus dat we weer even een Franstalige nummer gaan draaien. En dan komt erna Herman Vinkers met Could You Believe in a Lover at First Sight. Dan zeg ik het eerste woord een beetje snel. Want zoals het er staat, dat zou niet de passie op tijd op de zender. We beginnen met Femme Avec Toi van Nicole Crozier. En dat nummer is... De aanloop, dat gaat natuurlijk... Dus zij is jaloers dat er een vrouw naast haar ex of naast haar vriendje loopt. Maar dan daarna dan komt er een uithaal, luisteraars. Een uithaal, die is... Nou, je krijgt de kippen, dat kan ik wel keer op keer horen... en dan is dat komt uit haar tenen vandaan. En als je het hoort en als je het beseft... dan denk je van goede genade, zeg, dat is wel heel erg mooi.
1: Ach, wat...
0: Ja, dat is ook zo. Dus we gaan er gaan luisteren.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.
0: En dan is dit nog live ook.
4: Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré, les autres s'enterraient, toi tu étais vivant, tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gaie,

0: Ja, en nu we dan toch weer bij het onvermijdelijke onderwerp zijn aangekomen, wil ik u voorstellen om alles wat mijn broer en ik dit keer aan seks hebben bedacht, om dat er ook maar allemaal achter elkaar in één keer doorheen te jagen. Dan zijn we daar in ieder geval ook weer zo snel mogelijk vanaf. Kortom, het is weer eens de hoogste tijd voor... Kunt je blijven alone at. Hartelijk welkom bij Kunt je Believe in the Love at First Sight. Een tv-programma dat het seksuele leven van een Nederlander onder de loep neemt. We hebben weer diverse mensen in de studio uitgenodigd. Mensen die graag bereid zijn openhartig over hun liefdesleven te praten. We beginnen met Tina. En Tina, jij doet aan body piercing. Wat zeg je, Tina? En waar pierst jij zo al doorheen?
1: Ik pier zo doorheen. De gekste dingen pierst ik doorheen.
0: Je bent wel moeilijk te verstaan, Tina. Ik zal daar maar even zeggen wat jouw mening is. Tina is van mening dat er te veel seks en te veel bloot is op de tv de laatste tijd. Hoe denken de andere gasten er eigenlijk over? Gerrit, wat vind jij bijvoorbeeld van al dat bloot op tv?
2: Nou, ik heb er geen bezwaar tegen bloot op tv, maar het moet wel functioneel zijn.
0: Het moet wel functioneel zijn, zeg jij. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Je moet er wel een stijve van benen.
0: Ja. Goh, ja natuurlijk. Zo, nou, en kijk eens aan. En dat is de reden voor je prostitueebezoek? Want Gerrit gaat nogal vaak naar een prostituee, heb ik begrepen?
2: Och, vaak. De ene dag wat vaker dan de andere.
0: Ja. Vanzelfsprekend hebben we ook een deskundige in de studio uitgenodigd. Dit keer is de deskundige seksuologe Agnes van Bennekom. Mevrouw van Bennekom, hartelijk welkom. Mevrouw van Bennekom promoveerde op het onderwerp mannenemancipatie. En mevrouw van Bennekom, u stelde in uw proefschrift dat mannen wel wat vrouwelijker mochten worden.
3: Ja, dat klopt.
0: De mannenemancipatie, hoe staat het daar tegenwoordig eigenlijk mee? Gerrit, ben jij bijvoorbeeld geëmancipeerd?
2: Nou, volgens Tina dus niet, maar volgens mij echt wel hoor.
0: Wat heb jij met Tina?
2: Tina is mijn huidige ex.
0: Je huidige... Ja, jij bent met Tina getrouwd geweest.
2: Ja, en ik zeg nog steeds, je trouwdag is de mooiste dag van de rest van je leven.
0: En waarom is het dan toch misgegaan, Gerrit?
2: Geen idee.
0: Maar Gerrit, onze seksuoloog wil zeggen. Agnes van Bennekom.
3: Gerrit. Gedroeg je je wel geëmancipeerd? Ik bedoel, het was niet zo dat je in een stereotype rolpatroon verviel?
2: Nee hoor, we zijn er zelfs echt met z'n tweeën de hele avond voor gaan zitten om de huishoudelijke taken zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: En is dat gelukt?
2: Ja. Mijn vrouw deed de boodschappen, de kinderen en de koken en mijn moeder de afwas, de bedden en de poeswerk.
0: En zo zien we maar weer dat van een vrouw houden niet altijd problemen hoeft op te leveren. Mocht het bij u toch problemen opleveren, dan kunt u een boek bestellen over dit onderwerp. Dat boek is geschreven door de Sheikh van Abu Dhabi en het heet Het Houden van Vrouwen.

0: Ja, dit is even gezellig met Nona Ria. En dat is mevrouw Ria. Nona is het een dame. Met Salam Nona Ria. En daarvoor hadden we de Benga van Solo van de New Savages. En dat is allemaal ten dienste van onze medemensen uit Nederlands-Indië destijds. Die naar Nederland zijn gekomen. En af en toe een beetje een vergeten hoekje terechtkomen. Dat is niet de bedoeling. Vandaar dat we het altijd een beetje een vast item hebben. En daarvoor, ja. Die omschakeling was niet helemaal goed. Dat hebben jullie vast wel gemerkt, maar die beginnen niet meer over. Want we gaan lekker door naar het laatste kwartiertje. En dat doen we met. We gaan met z'n allen naar Amerika. We gaan naar Miami. En dan wel in de jaren van 1956.
1: Miami Beach. Summer of 56, top down radio loud. And then she appeared.

was getiteld Welcome to Miami in 1966, 1956. Door de Thunderbird Heights. En jullie weten al, dat is natuurlijk weer AI gegenereerd. En dus het wordt steeds erger, enger en ook al beter. En ja, goed, we moeten ermee gaan leren leven. Inmiddels heb ik klaargezet Julio, want het is de zomertijd. In de zomer heb je te maken met de Spaanse verhuls. En dat is met Julio Iglesias natuurlijk helemaal het geval. Mijn collega's hebben vorige week ook dit gedraaid. En nou, niet dit nummer, maar wel van Julio. En ik ga daar vrolijk mee door met Milonga. En dat is een medley, heb ik begrepen, uit de Julio Top 100. Nou, we gaan het meemaken. En hopelijk dat het deze keer wel goed gaat. Ik hoop het. Anders ben ik gewoon een keertje opnieuw. Het lijkt wel.

Dit was Julio, luisteraars, met het Spaanse vakantiestemming, sfeertje, liedje. En ga zo maar door. Ik ga toch nog eventjes terug naar Griekenland. En dat voor alle vrienden en bekenden die van jullie die kant op gaan. Of er al zijn. We gaan naar Zorba de Griek. En ik denk dat we dan ook daarna langzamerhand dit programma gaan afsluiten. Dus ik ga jullie vast bedanken voor het luisteren. En ga maar klaarzitten voor 2 uur het programma Ouder. Want Els die is in al haar glorie weer binnengekomen. En die heeft een lekkere glaasje water gehaald. En die komt er straks naast me zitten. Dat is dan sowieso levensgevaarlijk. Maar dan gaan we het programma Ouder doen. En in het programma Ouder komen we met tips, tricks en ga zo maar door. Over wat als je wat ouder bent. Dankjewel. En, ik ben over een tijdje. Ik ben het helemaal niet meer. Dan nemen Frank en Ruud nemen het over. Ik weet niet hoe zij de dag gaan verdelen. Maar ik ben eind juni, begin juli ben ik weer terug. En dan hoop ik jullie weer in het te mogen ontmoeten hier op de radio. Maar heel veel plezier met Frank en met Ruud de komende weken. En bedankt voor het luisteren.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoe mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niet bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst, had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Corrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat de luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens de veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans onweer. En tot dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: frequenties en meer nieuws uit Eindhoven.
1: Check Eindhoven360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Wijk en Velzen.
3: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond

0: En dit was de kast, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Ouderen. Samen met mijn lieve collegaatje Els. Die al heel druk bezig is. Zweet op de voorhoofd. De druppels uit de neus. Om het doel. Godver. Wat doe je nou weer?
1: Ja, ik doe niks. Ik haal die druppel weg.
0: Ja.
1: Nee, het is
0: goed. Nee, het is er wel lekker fris bij. En ja, bij deze temperaturen, luisteraars, en dat weer gezamenlijk door één microfoon, dat blijft behelpen. Van de andere kant, het is wel gezellig als het maar geen 40 graden hier in de studio is. En dat begint wel die kant op te gaan. Els, wat heb je gedaan van het weekend?
1: Ik heb op mijn kleine vriendje gepast.
0: Ja?
1: Ja. Dus ik heb goed mijn best gedaan, maar het was heel gezellig.
0: Ja, goed geslapen ook.
1: Heel lief klein vriendje. Ja, wat minder geslapen, maar dat hoort erbij, hè. Ik heb het dik en dwars ingehaald alweer, hoor.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Ja. En wat heb je allemaal in je balboekje staan voor vandaag?
1: Nou, ik heb een boodschap van de hospice. Want die hebben op 11 juni een bijeenkomst. Want de vraag is, wat is voor u belangrijk als u ziek wordt? Wat kan wel en wat kan niet? Wat kan u nu al regelen? Dat is natuurlijk best belangrijk. En er is een informatiebijeenkomst. Die is geïnitieerd door de Hospice Beverwijk. Dat wordt op 11 juni verzorgd door de huisartsen van Straten en van Schie. En bij de Hospice Beverwijk is de bijeenkomst. U kunt terecht met al uw vragen over de laatste levensfase. Behandelwensen, verpleging, hospicezorg, mantelzorgondersteuning, et cetera. Voor iedereen is de deelname gratis. De datum is 11 juni, aanvang 3 uur 's middags. Inloop is om 2:30. En het wordt gehouden in de Adrichemzaal in wijkcentrum Prinsenhof. Dat is op de Beatrixlaan nummer 2 in Beverwijk. Aanmelden is niet verplicht. Je kan zo binnenlopen, maar het is wel slim om dat te doen. Bij info@hospicebeverwijk.nl. Dat we uiteindelijk allemaal kwetsbaar worden en gaan overlijden is onvermijdelijk. Door hierover na te denken en te praten met je naasten en met je arts kan je aangeven wat je graag zou willen. Goede informatie helpt hierbij. En op 11 juni verzorgen huisartsen van de praktijk van Straat en van Schie en coördinatoren van Hospice Beverwijk een bijeenkomst. Nou, dat is toch ook wel heel informatief, hè, Pim?
0: Ja, en we hebben de dames vorig jaar, denk ik, of misschien alweer 2 jaar geleden in de uitzending gehad.
1: Ja, ik heb ze beloofd weer zendtijd te geven als het voor de gasten hier wat,
0: als het wat
1: makkelijker gaat.
0: Ja,
1: want ik zit al op één bil, dus de gast moet helemaal... willen we ze niet aandoen.
0: Nee, maar het gaat steeds, het wordt steeds completer. En in juni, geloof ik, dan krijgen we allemaal een soort cursus om te gaan met een nieuwe mengtafel.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en dan is het, dan kunnen we helemaal, dan kan dit weg. Ik vind het wel intiem, maar het is erg benauwend. En dan zit achter de lamp.
1: Ja, dat komt door mij.
0: Nee. Juist verfrissend, weet je.
1: Nee, die andere ziet er veel ruimer uit en duidelijker. En dit zal me nog een beetje behelpen. Ja, die desk.
0: Oh, je zegt die andere. Ja, dat klopt. Ja. Maar in ieder geval, dan is er ook weer ruimte voor gasten. En niet één, maar dan kunnen we gewoon wat meer gasten ontvangen. Is het weer wat zoals het eigenlijk was in Heemskerk en in Beverwijk. Maar nu is het een beetje vervelend, een beetje lastig.
1: Ja, ik wilde nog even toelichten dat we het best wel vaak hebben over dementie.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel een heel, hoe zeg je dat, een belangrijk punt. Want 1 op de 5 mannen krijgen Alzheimer, dementie. En 1 op de 3 vrouwen. En 1 op de 3 vrouwen, dat komt omdat vrouwen over het algemeen ouder worden.
0: Ja.
1: Dus, als je bedenkt dat je allemaal wel iemand in je omgeving hebt waarschijnlijk die te maken heeft met dementie.
0: Nou, dat...
1: Dus het komt ook elke keer weer terug, hè, linksom of rechtsom. Dus dat is ook de reden dat we daar zoveel aandacht aan willen besteden.
0: Ja. Nou ja, en dat zeg je heel goed. We krijgen er allemaal mee te maken. En wie zal zeggen dat wij het zelf niet worden?
1: Ja, precies.
0: En laten we er hopen van niet. Zou jij even met jouw hele rotzooi aan dat kantoor schuiven? Ik heb de volgende nummer.
1: Hij kan niet eens bij zijn muis zien.
0: Een nummer afscheid van een vriend, van Clouseau. En dat, jij hebt het... Met een hospice, dan denk je afscheid, dat zou dus een definitief afscheid kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zo zijn dat een hele goede vriend gaat verhuizen. Of een hele goede vriend die gaat die enge ziekte oplopen. Waardoor je dus je vriend verliest omdat hij je niet meer herkent.
1: Ja. Snap je? Ja, dan ben je je vriend eigenlijk dan ook, ben je ook al een beetje kwijt. Dat geldt natuurlijk ook voor partners.
0: Ja, ja, maar ook voor goede vrienden.
1: Ja, zeker.
0: Stel nou voor dat ik dement word. Dat jij me niet, dat ik jou niet meer zou kennen. Dat moet je niet aan denken.
1: Nee, het zou ook heel... We hebben ook zo'n leuk verleden. Het zou zo jammer zijn dat jij dat zou vergeten dan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Daar gaat het natuurlijk
0: daar
1: ook om.
0: Daar gaat het om.
1: Ja.
0: Nou, zo.
1: Nou, jij bent aan de beurt. Ik zal even opzij gaan.
0: Ja, ik blijf mezelf kleven aan het...
1: Amai.

0: En dit was Clouseau met het breekbare nummer Afscheid van een vriend. Els, ik schuif het weer door naar jou.
1: Ja, want ik heb Ingrid weer gesproken, de coördinator van Met Heemskerk. En die had weer allerlei leuke zomeractiviteiten. Ja, want ik vroeg haar naar het stijldansen, want ik had een advertentie gezien. En toen zeg ik, kan je nou als je alleen bent ook komen om te stijldansen? En toen zei ze, ja, maar dan moeten we wel een maatje vinden die ook alleen is op die dansmiddag. Maar dat is voorlopig even, heeft dat een zomerstop. Waarom zeg ik dat dan? Dan is het helemaal niet actueel. Sorry. Nee, ik ben de zomeractiviteit, heb ik van Ingrid doorgekregen. Ja, ik maak het alleen maar weer moeilijker, hè, Pim? Ja, een rondleiding op de volkstuinvereniging Bikkershof met een lunch.
0: Bestaat er wel?
1: Ja, zeker bestaat die. Weet je wat ik uit betrouwbare bron had gehoord?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, nou luister dan. Er was toch laatst een serietje, Rust en Vreugd.
0: Precies, ja.
1: Ja, dat ging over volkstuinen. Men was van plan geweest het op Bikkershof op te nemen. Maar weet je wat de reden was dat dat niet doorging?
0: Nee.
1: Er kwamen te veel vliegtuigen over.
0: Oh.
1: Moesten ze elke keer het geluid weer uitzetten, weer opnieuw beginnen. Dat was te storend.
0: Oh, jammer.
1: Jammer, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar het is opgenomen op een andere volkstuinvereniging.
0: Wat een nieuws, Els.
1: Wat? Nou, ik vond het wel leuk dat ze toch Heemskerk in het snotje hadden. Daar van die tv. Een rondleiding op de volkstuinvereniging Bikkershof met een lunch. Ja, die volkstuinencomplexen die zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit, hè?
0: Ja.
1: En het volkstuincomplex Bikkershof aan de Noorddorperweg in het Tuindersgebied verbergt vele bijzondere plant- en diersoorten. En daarom verzorgt men een rondleiding op dit complex en vertellen ze over de verschillende tuinen op Bikkershof met bloemen, groenten, kruiden en elk in zijn eigen stijl. Dinsdag 14 juli is dat, 's morgens om 10:30. Dan hebben we nog een ommetje bij rond Kasteel Marquette. Een gids van Stichting Oerij vertelt iets over de landschapsgeschiedenis en het ontstaan van Noord-Holland. Geeft uitleg waarom Kasteel Marquette ooit op deze plaats is gebouwd en welke ontwikkelingen het kasteel heeft doorlopen. Tevens krijg je informatie over de geest. Dat is een oude strandwal, staat tussen haakjes, van Heemskerk en andere kastelen. De maximale afstand is plusminus 12 kilometer met stopplekken voor uitleg. De ommetjes zijn geschikt als u nog redelijk ter been bent. En dat vindt plaats op donderdag 16 juli om 11 uur. De kosten zijn €5 per persoon. Dan hebben we nog een historische wandeling door Heemskerk. Een interessante wandeling door het centrum van Heemskerk onder leiding van een gids van de historische kring. U komt meer te weten over de geschiedenis van Heemskerk en je krijgt leuke feitjes te horen. Zoals over volkstuinencomplex Bikkershof, Pim. Nee hoor. We starten bij de historische kring op de Antonie Verheerenstraat tegenover de Laurentiuskerk op donderdag 23 juli... om 10:30. Ik kan het een beetje moeilijk lezen, want er zijn twee kopietjes door elkaar geraakt. Maar de kosten zijn €4,50. Dan is er nog een rondleiding in Slot Assenburg. Slot Assenburg dateert oorspronkelijk waarschijnlijk uit de 13e eeuw, maar werd in 1546 verbouwd en is genoemd naar de buurtschap Assem. Dat ligt tussen Heemskerk en Uitgeest. Een gids van de historische kring leidt ons rond tijdens deze interessante tocht in het kasteel. Wanneer? Woensdag 29 juli om 10:30. De kosten zijn €4,50 per persoon. En na afloop kunt u op eigen rekening iets drinken in het koetshuis. Nou, dat waren ze weer. En om dit allemaal nog even na te lezen, kunt u de senior even uitpluizen. Ingrid zei dat het daar ook in staat. En anders www.metheemskerk.nl/activiteiten.
0: Nou, dat is een mooi ding.
1: Ja, mooi hè? Ja. Er worden weer allerlei leuke dingen georganiseerd,
0: Pim. Nou ja, ook in de zomer gaat het door. Daar moeten we wel een beetje rekening mee houden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey Els, ik heb even een vraag. Heb jij nog eens het... Kijk, we worden allemaal ouder.
1: Ja.
0: Zo heet het programma ook, ouder.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook heel veel dingen die kun je relateren aan ouder. En zo heb je... Ik heb hier een nummer naar klaarstaan, namelijk van VOF de Kunst. Ouderliefde roest niet.
1: Nou.
0: Heb jij nog ouderliefde?
1: Ja, jou toch, Pim. Nou, ik denk... Nee hoor, nou, het is flauwekul hoor. Maar ik denk dat, dat iedereen wel ouderliefde
0: heeft.
1: Ja,
0: dat weet ik wel zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ouderliefde roest niet. Ik weet niet of het niet roest. Ik heb ook wel eens iets dat ik dacht... Ah, oh, ik vond jou vroeger zo leuk. Was ik een beetje verliefd op je. En als ik hem dan nu zie, denk ik... Nou,
0: ja, okay, dat kan
1: laat maar even zitten.
0: Ja, nee,
1: maar ja, dat is dan de buitenkant, hè? Want je weet niet hoe iemand van binnen is gebleven.
0: We zijn natuurlijk allemaal wel een beetje gevoeliger voor. Maar,
1: sommigen wat gevoeliger dan anderen.
0: Sommigen wat gevoeliger dan anderen, ja. En die kunnen allemaal hun eerste keer nog herinneren. Dus ik weet, sommigen hebben wel vier keer de eerste keer gehad. Ja, ja. Ik kan ook. Ik.
1: Echt waar? Jij zeker?
0: Ik zeg sommigen.
1: En die eerste zoen, Pim? Kan je die nog herinneren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Met je tong ertussen?
0: Ja.
1: Godverdamme, ik vond helemaal niks.
0: Nee, maar ja, dat was toen zo.
1: Dat was toen zomaar.
0: Ja, misschien, ja, nu is het misschien nog het. Nee, maar dat was toen wel zo. De eerste keer als je gewoon gezoend had.
1: Ja.
0: En alleen dat, hè. Dan had je verkering.
1: Ja, precies. Ja. Dat is waar. En als je verkering had.
0: Ja.
1: En je ging nog een keertje met je vriendinnen uit. Dan zei iedereen, is het uit? Is het uit? Want dat hoorde niet of zo. Of dat paste niet meer. En de jeugd van nu. Ja, die doet dat lekker. En die gaat nog op vakantie. En vriendinnen of met vrienden anders dan je partners. En dat is allemaal goed. Dat vind ik zo leuk dat ze dat doen.
0: Ja, maar dat is,
1: want doordat dat vroeger zo was, hè, ben je toch wel vriendschappen kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Vind
0: maar
1: ik.
0: Ja, nou, dat klopt ook wel. Maar het was altijd wel een gevaar. Kijk, als jongen was je altijd trots als je de meid die het meest populair was, dat Jenny kon haken.
1: Ja.
0: En de vrienden, die waren dan min of meer jaloers. Die dachten, godverdomme, waarom hij wel?
1: Hmm.
0: En dat was andersom natuurlijk ook zo.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, dan ben je hartstikke tos. Op een gegeven moment gaat dat ook, zeg maar, niet verwateren, maar dan wordt het wat anders.
1: Tuurlijk, dat gaat over.
0: Maar als je vingers hoek zit, die in je oog.
1: Nee, praat even door, dat vind ik zo leuk. Ja, het gaat ook over, dat wordt anders.
0: Ja.
1: Mensen worden ook anders in bepaalde tijden, weet je wel, tijden van je leven. Als je in de tijd dat je op school, dat wij samen op school zaten, op de MAVO, was jij ook anders dan nu?
0: Ja, zeker. Jij ook? Nee, eigenlijk niet.
1: Nou, eigenlijk wel, tuurlijk. Iedereen verandert, toch? Dus dan... Ik weet niet wat ik daar nou eigenlijk over wil zeggen. Dus de gevoelens die je hebt als je dan puber bent en je wordt verliefd op iemand, ja, die worden toch anders. Dat gaat altijd, volgens mij.
0: Ik ga eerst het nummer draaien, want ik heb een andere. Dat vind ik eigenlijk,
1: hoe heet die ook weer?
0: Ouderliefde roest niet.
1: Oh ja.
0: Maar dit vind ik eigenlijk.
1: Want als wij samen praten over al die mensen waar we toen mee in de klas zaten, oh, daar komt. Dan komen die gevoelens ook weer een beetje terug. Dat is wel superleuk, hoor.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk.
1: Maar zeg op, wat heb je staan?
0: Nee, we gaan eerst even luisteren.

0: oude liefde roest niet. Nou, daar valt wel wat voor te zeggen, hoor. Maar jij verandert, de mensen veranderen. Het leven gaat gewoon zo, hè? Ups en downs. Zonder downs geen ups. Hoe vind je die uitspraak dan weer, Pim? Dat is toch ook mooi?
1: Ja.
0: Ja, maar de verliefdheid, als je wat ouder wordt, is ook heel anders dan een kalverliefde, hè? En als je nog zo jong bent en ja, je zet iemand helemaal op een voetstukje en je denkt, oh, die jongen is populair. Nou, als ik die nou, weet ik het. Of zo'n gassie van de Jackson 5, weet je wel.
1: Of die
0: Michael, die Ben zong. Jezus, ja, dat zijn echt kalverliefdes. Maar wat is nou het verschil tussen een kalverliefde en een gewone verliefdheid?
1: Ja, ik denk, de kalverliefde is de eerste
0: sneller
1: keer.
0: Sneller over of zo?
1: Nou, ik denk juist dat met kalverliefde, het is de eerste keer. En dat dus de hele hormoonhuishouding die gaat veranderen.
0: Oh ja, dat nog.
1: Ja, je vindt niets meer belangrijker als haar. En waarschijnlijk dat haar niets belangrijker vindt als hem.
0: Ja.
1: Dus je huiswerk die gaat eraan.
0: Dat is helemaal niet belangrijk.
1: Nee, je wil helemaal bij elkaar zijn.
0: Ja.
1: En, en natuurlijk was ik ook wel stoer dat ik voetballer was en dat ze aan de kant stond te kijken. En dat als ze klaar was, dat ze weer verdwenen was.
0: Die had jij dat?
1: Had ik wel, ja.
0: Bij mij heeft er nog nooit naar mijn tennispotje iemand staan kijken.
1: Nou ja, echt niet?
0: Wel, nee. Nou ja, wel iemand, maar niet. Nou ja, niet dat ik weet in elk geval. Leuk, Pim, voor je. Hè?
1: Maar weet je wie dat eigenlijk heel goed bezongen heeft?
0: Nou?
1: Dat is Robert Long. En die zegt eigenlijk precies wat wij bedoelen. Dus ik wil er wel eventjes draaien voor het geval dat we dat gaan vergeten.

0: Ja, zo zal het nooit meer zijn. Maar wat was het mooi om mee te maken, hè?
1: Ja.
0: Ik heb een... ik heb vandaag geen gedicht, maar ik heb wel een heel mooi verhaaltje van een uitvaartverzorgster. En dat sprak me zo aan, dat zou ik graag even willen voorlezen. Mag dat, Pim? Mijn zwakke plek, zegt ze. Ik schreef ooit een column over de huilende uitvaartverzorgster. Over de tweede keer dat ik mijn tranen niet kon tegenhouden tijdens een dienst. Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè, want ze staan daar altijd wel stoïcijns bij, maar ze hebben ook gevoel, hè. De eerste keer was bij een afscheidsfilmpje. De tweede bij een afscheidsbrief. Daar bleek mijn zwakke plek te zitten. De woorden van de overledene zelf. Sindsdien weet ik, als zoiets weer voorbij komt, moet ik het anders doen. Niet meer direct daarna het woord nemen, maar eerst iets ertussen, een muziekstuk bijvoorbeeld. Zodat ik even tijd heb om mijn tranen weg te krijgen. Niet omdat het niet mag, maar omdat ik niet wil dat de aandacht naar mij verschuift. Ik word afgeleid van de sirene. Bij het afscheid van Joke kwam het opnieuw op mijn pad. Joke was iemand die altijd aan anderen dacht. Geïnteresseerd, attent, betrokken. Zelfs in de laatste week van haar leven. Op haar verzoek nam zij een filmpje op voor haar eigen uitvaart. Een liefdevol en ontroerend filmpje waarin zij afscheid nam en iedereen bedankte. Tijdens de bespreking liet de familie het aan mij zien en daar zat ik weer. Met tranen in mijn ogen. Dus ik heb het benoemd, gewoon eerlijk, dat dit voor mij een lastig punt is. Dat ik hier eerder op stuk ben gegaan en wilde voorkomen dat dat opnieuw zou gebeuren. De familie begreep het meteen, dacht mee en samen hebben we het anders ingedeeld. Het filmpje kwam niet voor mijn afsluiting, maar erna, als allerlaatste. En zo kon ik in mijn afsluitende woorden de mensen voorbereiden op wat er nog kwam. Het filmpje van Joke. Ik voelde hoe iedereen in de zaal zich schrap zette. En daarna sprak Joke en brak het publiek. Tijdens de muziek die volgde, namen de mensen afscheid. En bleef mijn zwakke plek precies daar waar hij hoorde.

0: Kijk, kom je.
1: Oh ja, ik weet niet of vriendschap een illusie is, Pim. Nou, dat vind ik nou ook zoiets. Daar kan je ook over discussiëren, hoor.
0: Ja, ja, ja, maar als jij nou zo demieterd bent of wat dan ook, dan, of iemand die jouw vriend of vriendin is, die heb je zo demieterd. Ja, dan
1: wel, ja.
0: Nee, dat hoeft niet, maar dan gewoon, ik denk van, verdomme, dat had ik echt niet verwacht.
1: Ja, dan word je besodemiet. Dan is het een illusie, ja. Dan denk je een vriend te hebben en dan is het lucht.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat is ook weer zo.
0: Dat is ook weer zo.
1: Ja, hé, hey Pim, waarom zijn ouderen nou kwetsbaarder als het warm is?
0: Ik denk dat het komt door misschien gebrek aan vitamine, water misschien onvoorzichtig.
1: Nou ja, water drinken is sowieso een dingetje, hè, bij ouderen. Dus ik zeg altijd, je moet even een fles water op het aanrecht zetten. En elke keer als je er langskomt, neem even een glaasje. Dan zie je precies of je al een liter op hebt of hoeveel, zeg maar. Ja. Maar bij de meeste ouderen wordt de controle over de lichaamstemperatuur minder gevoelig. Met als gevolg dat het reguleren daarvan minder effectief wordt. De bloedvaten in de huid, hart en longen en het lichamelijke waterreservoir zorgen voor de regulatie van de temperatuur. En bij het ouder worden zetten de bloedvaten in de huid, hart en longen niet meer zo goed en zo snel uit. Oh ja, dat is dan wel weer een verklaring. Bovendien hebben het hart en de longen minder reserve. Ouderen transpireren minder en hebben wat meer isolerend onderhuids vet.
0: Ja, daar ben je geen last van.
1: Echt niet? Nee, warme zomers en hittegolven vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor ouderen, met name voor 75-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. De temperatuurregulatie wordt minder efficiënt. Wat bedoel je?
0: Nee, niks.
1: Oh. Door een verminderde dorstprikkel en een tragere reactie van het lichaam op warmte lopen zij sneller het risico op oververhitting en uitdroging. Nou, dat geldt natuurlijk ook met mensen met onderliggend lijden, onderliggende ziektes. Je voelt het niet meer, hè, je dorstgevoel. Minder dorstgevoel, een lager watergehalte van het lichaam en de nieren. Deze houden minder goed water vast. Bovendien voelen ouderen minder snel dat ze moeten drinken, wat kan leiden tot uitdroging.
0: Ja,
1: ja, minder zweetproductie.
0: Maar je kunt het ook zelf een beetje checken. Dat als je naar het toilet gaat en je urine is donker, dat betekent dat je als een sodemieter moet gaan drinken, want dat is het vochtgebrek.
1: Dan zit er te veel afvalstof in, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, dat is niet goed. Ik lees meteen de symptomen van oververhitting en mogelijke klachten die kunnen optreden. Minder plassen of donkere urine, hevige dorst, oververhitting, vermoeidheid, concentratieproblemen, hevig transpireren, duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn, misselijkheid. Nou, stop ermee, hoor. Ook kunnen huidproblemen optreden, zoals huiduitslag en jeuk. Nou, als je... Oh, Pim zit te krabben, die krijgt meteen jeuk. Nou, gadver. Even kijken, hoor. Hou op. Tips om de warmte te trotseren, daar hebben we wat aan, hè. Yoghurt eten, af en toe. Als je niet goed water kan drinken, kan je ook schaad yoghurt nemen, hè. Vermijd alcohol en beperk je cafeïne. Een alcoholvrij biertje of een glas tomatensap met een beetje peper, als je houdt van hartig, die zijn ook heerlijk. Goede dorstlessers zijn water met een schijfje citroen. Lichte bouillon kun je ook nemen. Of stukjes fruit met veel vocht. Een appeltje, een kiwi. Ja, ga je al slapen?
0: Nee, ik ben er nog.
1: En je moet, ja, toch, hè, dan dat is weer wat anders.
0: Salades.
1: Hè?
0: Salades.
1: Wat is dat? Oh, salades, ja. Yoghurt of fruit en een kleine maaltijd, die zijn minder zwaar verteerbaar. En een koel huis. Doe jij het lekker donker maken?
0: Ja,
1: huis?
0: Ja,
1: ik ook. Alles dicht en donker.
0: Ja, alles dicht.
1: Ja.
0: Behalve de koelkast.
1: Alsof je niet thuis bent. Hè?
0: Ja.
1: En in de vroege ochtend of de late avond de ramen juist even tegen elkaar openzetten. Overdag is het verstandig ze te sluiten, anders komt de warmte naar binnen. Plaats horen tegen de muggen en zo. Je kan een vochtige doek voor een erg warm raam hangen. Een zonnescherm voor het raam houdt de warmte ook buiten. Sluit je gordijnen of je jaloezieën. Zorg ervoor dat de zon zo min mogelijk naar binnen komt.
0: Nou ja, het is wel een heel alvastlijstje.
1: Ja, dat hoef ik niet allemaal voor te lezen, hoor. Maar
0: het meeste, dat weten de mensen wel.
1: Ja, en je moet in contact blijven met je familie of met je naasten, met de buren. Kijk even hoe het met ze gaat. Informeer even. En vooral met je oudere familieleden. Hou ze in de gaten.
0: Hou ze in het snotje.
1: Hou ze in het snotje.
0: Ja.
1: Nou, dat was het weer, Pim.
0: Nou, dan gaan we gauw naar de Doritos.
1: Ja, leuk.

0: Met Love Me Just A Little Bit More. En het allemaal bij het programma Outer op deze maandag 1 juni. En we komen aan bij het laatste onderwerpje. En Els is zich al druk aan het voorbereiden. En dan komt er daarna nog een stukje muziek. En dan is het voor 3 weken geen ouder. Dan is er ook in de maand juni het ouder even aan het opladen is. En dan zijn we nou misschien de 29e, geloof ik, Els.
1: Ja.
0: Of, dan,
1: 29 juni zijn we
0: dus. Ja, en dan is het weer ouder. Dus dat gaan we het opvullen met misschien wat lekkere muziek. Dat komt allemaal goed. Maar Els, je hebt nog een mededeling.
1: Ja, maar ik kan de boodschap niet meer zo goed terugvinden. Maar het gaat over het walking voetbal. En ik meen me te herinneren dat dat op dinsdagmiddag is. En dat heeft geen zomerstop, dacht ik. Maar ik denk dat je terug kan vinden op www.uitjezorgeimond.nl. Ja, dit is weer een beetje een flauwe boodschap. Maar ik dacht dat ik zit een beetje klem hier. En ik kan die activiteit niet meer terugvinden. Maar dat walking voetbal is natuurlijk wel hartstikke leuk. En met dit weer helemaal,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker, ja. Ja, dat is wel... Ja,
1: dat is bij ADO?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar het komt wel steeds meer op, Mas. Walking voetbal. Want je mag ook niet rennen. Je moet lopen. En als je gaat rennen, dan ga je af. En je mag... Maar goed, ik denk wel dat het te maken heeft met de zomerstop. Ook met de voetbal. Omdat die velden worden of ingezaaid of onderhouden.
1: Oh, dan is
0: en,
1: dat ook
0: Ja, en dan krijg je zometeen weer het... als de competitie begint, dan... maar goed, misschien gebeurt dit wel op de kunstgras. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat het een hele leuke informatie is die je gegeven hebt, Els.
1: Uitjezorgeimond.
0: Ja, maar ik denk dat op Uitjezorgeimond dat er veel meer... nou ja, er zijn nog wat verrassingen. Wij beginnen zeg maar ook straks met een nieuwe programmering. En daar zit Outer uiteraard ook in. En we hebben dan weer heel veel onderwerpen. Maar we gaan het proberen zo vrolijk mogelijk af te sluiten. Met nog een kleine 5 minuten. En ik heb het misschien niet gezegd. Ook het WK voetbal gaat beginnen. En dat heeft niks te maken met Haiti. Maar het is volgens mij het eerste land wat tegen Haiti gaat spelen. En daar is om Henk ook geweest. En die is daar wat verloren. En dat wil ik graag met jullie, of tenminste, dat willen we graag met jullie delen. Misschien dat het bekend voorkomt.

0: Ome Komers, die zijn linkerbeen verloren was. En nu is het dus echt afgelopen, luisteraars. Wij stoppen voorlopig even met deze uitzending. Noem het even een kleine zomerreces. Blijf lekker luisteren naar Rijnmond 63.
1: Oh, we komen weer sterk terug, hoor.
0: Ja, genoeg zelfs.
1: We komen weer heel sterk terug.
0: Nou, dat is echt zo lekker, hè? En dan wensen wij jullie, als je op vakantie gaat, een hele fijne vakantie. Kijk uit. En wees toch voorzichtig met de zon. Elsie?
2: Ja, zeker weten. Insmeren en water drinken.
0: Ja. En dan proberen we te kijken of we nog eruit kunnen met Guus Meeuwis. Ik wil met je lachen.
1: Nou. Dat wil ik ook.

0: en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als u bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet de juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: aan het wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime show aan de Beukstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Joey Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk.

0: Historische Verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische Verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
1: Luisteraars, welkom bij het programma Historische Verkenningen. En we spreken over het kasteel Oosterwijk. Dat heeft ook een andere naam, maar dat zullen we straks wel horen. En de spreker die ons alles over het kasteel Oosterwijk gaat vertellen is Michel Tuin. Michel, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: En het kasteel Oosterwijk heeft ook een andere naam. Misschien kun je eerst dat probleem even helderen.
2: Twee andere namen kennen we voor Oosterwijk. Dat is ten eerste Huis ter Wijk. De eerste bouwfase. 1250, 1351. En daarna komt er een eigenaar in rond 1400. Gaat hij daar iets bouwen. En die meneer gaat dat goed Oosterwijk noemen. Naar de naam van zijn moeder. En dan heb je nog daarna Huis te Voorreest te bedenken voor diezelfde plek. Dus je hebt drie namen voor één gebouw.
1: Ik hoor jou een bouwperiode noemen, 1250, 1351.
2: Ja.
1: Dan zeg je, het wordt dan rond 1400 Oosterwijk en dan wordt er ook wat gebouwd.
2: Ja.
1: Is dat nadat het eerste kasteel verwoest was, of is dat een uitbreiding en een opwaardering?
2: Ja, nou, dat is gelijk een hele goede vraag. Omdat daar eigenlijk een sluitend antwoord niet op te geven is. Ik zal het misschien iets beter inleiden met te vertellen waar het is precies. Misschien dat niet iedereen dat weet, omdat je er eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer van ziet. Behalve dan een vijvereiland aan de Laan der Nederlanden. Maar het is feitelijk dat er op dat eiland de resten zijn aangetroffen van het Huis ter Wijk. Dan, als we het daar even over hebben. Eind jaren 50 is er onderzoek gedaan en heeft men wel conclusies getrokken over die eerste bouwfase en ook de tweede bouwfase. Maar of ze nou echt daar 100% zeker van waren, dat is de vraag. Misschien dat we daar later op moeten terugkomen. Die eerste bouwfase is in ieder geval rond 1250 gestart. En in 1351 zal het inderdaad zijn verwoest.
1: Dat is wel bekend, dat het kasteel toch verwoest is.
2: Ja, daar gaat men vanuit. Je hebt op zich natuurlijk te maken met de verwoesting van Oud-Haarlem ook. Dat kan heel goed in één campagne zijn gebeurd. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. En een aanwijzing is, in 1366 wordt het goed verkocht door de danmalige eigenaar.
1: Wie is dat?
2: Dat is Jan van Egmond van Meerestein. En die verkoopt dat in 1366 aan Koen Kuuser. En de aanwijzing is dat er in de bronvermeldingen staat te lezen een landgoed waar zijn huis op stond. Dus dan mag je ervan uitgaan dat het er niet meer staat.
1: Dat er wat er nog, als er nog wat staat, dat het een ruïne is.
2: Ja, of dat het niet meer gewoond kan worden in die zin. Dat klopt.
1: Ja, ja. Die bouwfase, Huis ter Wijk, wie waren toen de eigenaren? Of wie hebben dat gebouwd?
2: Ja, hoe begint dat? In 1248 heb je natuurlijk de graaf Willem II... die van zijn domeinhof afkomt door verkoop aan Simon van Haarlem en Wouter van Egmond. Het gaat om een Curtis, een domeinhof met de naam Hofland. En die splitsen dat goed op. En Wouter van Egmond gaat daar bouwen, een Huis ter Wijk. Mogelijk ook Huis Meerestein. Dus daar begint eigenlijk de geschiedenis. En nou goed, zo'n grond zal moeten inklinken. Dus wat zal de bouw zal zijn gestart rond 1250. Als het in 1248 verkocht is geweest.
1: Is er iets bekend over de vorm van het eerste kasteel?
2: Nou ja, de gangbare bouwvorm op dat moment is een woontoren. En die is ook aangetroffen in 1959 bij het archeologisch onderzoek van de ROB, van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, door professor Renault. Die heeft heel goed aangetoond dat daar dus echt een oude woontoren gestaan heeft, voordat er dus een tweede bouwfase is geweest in de 15e eeuw.
1: Dus die woontoren, daar is het bij gebleven? Daar werden geen nevengebouwen bij?
2: Ja, nou, dat is gelijk iets wat ik dan weer concludeerde, nadat ik alle beschikbare informatie, zeg maar, heb doorgenomen. Ik zeg dit op eigen verantwoording. Het is niet geconcludeerd door professoren of deskundigen.
1: Kijk, aan het eind. Ook een eigen
2: beetje. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Die woontoren is 13e eeuws. Dat is aangetoond doordat de funderingsresten 13e eeuws zijn. Daar is een plattegrond gekomen vanuit die opgraving in 1959... waarbij je ook een schildmuur ziet op een terrein van 24 bij 27 meter. En die schildmuur die was in de fundering ook opgebouwd uit 13e eeuwse bakstenen met de formaat van...
1: Wat is een schildmuur?
2: Een weermuur. Een beschermende muur om een terrein heen, om een binnenplaats. Ja, ter verdediging eigenlijk. En zo'n muur had ook een weergang. Ja. Daar konden de soldaten of de militairen dan gewoon zich verplaatsen om achter kantelen, verscholen, allerlei gespuis buiten te houden, zeg maar.
1: Belegeraars.
2: Ja, precies. Je zegt het goed. Die funderingsresten van die muur, die is opgebouwd uit 13e eeuwse baksteen. Dat is ook bevestigd door het onderzoek van de professor, meneer Renault. Maar, er is een maar. Hij heeft gezegd in zijn verslag dat het een muur is die pas in de tweede bouwfase is geplaatst met secundair gebruikte baksteen afkomstig van de verwoeste woontoren. Mm-hmm. Dus die woontoren is vernietigd, verwoest geweest en in 1400 wordt er opnieuw gebouwd met een nieuwe eigenaar en die zou dan de oude bakstenen opnieuw gebruikt hebben om de fundering te plaatsen voor die weermuur. Mm-hmm. Nou, daar plaats ik wat vraagtekens bij. Het is gewoon zo dat in zijn verslag hij uitgaat van twee gegevens. 1. Een muurkoker die intact gevonden werd aan die oude woontoren. Mm-hmm. Maar waarvan de afvoer naar de gracht dusdanig lag dat de muur er overheen moest gebouwd worden. Mm-hmm. Het is voor hem een aanleiding geweest om te zeggen van nou, dat gebeurde niet. Dus die muur of die koker was er niet meer. En er zijn ook alleen maar 13e eeuwse vondsten gedaan rond die koker. Die muur is van later tijdstip. Een tweede punt was een historisch onderzoek van meneer Foreest. Die aantoonde dat er sprake is van een goed begraven ridderwoningen. Compleet met poorten, grachten en al dat soort vrije beeldvormende toestanden. Die twee gegevens gecombineerd hebben hem dat doen besluiten. Maar er zijn inmiddels wel meer gegevens bekend. Het zijn wel hele kleine aanwijzingen, maar wel zodanig in de richting wijzend van een aanwezigheid van een weermuur al aan het eind van de 13e eeuw. Ja, dat je toch je vraagtekens erbij kunt zetten of die onderzoekers uit de jaren 50 wel gelijk hebben wat dat betreft. Mm-hmm. Het is zo dat in het laatste kwart van de 13e eeuw dat er dan al sprake is van rechthoekvormige kasteelterreinen. Niet heel veel aanwezig, maar behalve dus een woontoren komt ommuring ook al voor. Een goed voorbeeld is Duivenstein in Maasdam bijvoorbeeld. En die is gebouwd rond 1282. Het andere voorbeeld is de Asingaborg in Middelstum. Die is wel iets van later datum. Is vroeg 14e eeuw, maar goed, dat sluit toch wel redelijk aan. Dus ja, die mogelijkheid is er. Ik kan hier gelijk op doorgaan. De kleine aanwijzingen zijn kruisboogpijlen die gevonden zijn op het voorburgterrein ten noordwesten van het hoofdburgterrein.
1: Ja. Hier op Oosterwijk bedoel ik.
2: Ja. En die zijn gevonden door Harry van der Meij. Dat is iemand die heel enthousiast als tiener daar heel veel begeleid heeft en heel veel gevonden heeft. Het is een hele belangrijke ooggetuige ook nog uit die tijd. En die kruisboogpijlen die zijn mij ter beschikking gesteld door hem om te plaatsen in het boekje wat er gaat verschijnen. Maar goed, als je daarover nadenkt, kruisboogpijlen, daar zitten pijlpunten aan natuurlijk. En daar kun je al wat over zeggen. Dat blijken slanke botkin pijlpunten te zijn. Die komen weliswaar voor tussen 1300 en 1600. Maar niet zo slank als op de pijlen nu aanwezig zijn. En wat was de bedoeling van die slankheid? Dat is om door maliënkolders heen te kunnen dringen wanneer ze werden afgeschoten. En maliën zijn natuurlijk weer specifiek voor 14e eeuw. Want daarna werd het vervangen door plaatharnas. En daar heb je zo'n pijl natuurlijk niet voor nodig. Dat springt er gewoon vanaf.
1: Die pijlen die gevonden zijn, gaat het er om veel?
2: Nee, het zijn er maar twee. Maar het is op zich heel bijzonder. Het hout zit er nog aan. En het geeft gewoon een hoop informatie.
1: Is er nog meer gevonden waarvan je mee zegt, dat helpt mij de conclusie te trekken dat het anders is dan men ook destijds gezegd heeft?
2: Ja, men heeft het ook over blijdenstenen die gevonden zijn. Dus dat zijn slingerkogels. En die schijnen van een behoorlijk formaat te zijn geweest. Daar heb ik eigenlijk alleen maar een paar mensen over gesproken die ze hebben zien liggen. Meneer Renault noemt het ook wel de vondst ervan. Maar ik heb ze nooit aangetroffen ergens als zijnde van dit zijn ze. Maar ze schijnen 50 centimeter in diameter te zijn. En je kunt je afvragen of ze met een blijde aankomen zetten als daar geen schildmuur is. Dus dat die vondst van die pijlen, op zich zou dat niks betekenen. Maar een kruisboog is niet zomaar te herladen. Daar heb je echt wat tijd voor nodig voordat je dat opnieuw gaat kunnen afschieten. Zo'n boog moet je namelijk op de grond zetten, die je met je voet in de beugel aan de kop van zo'n boog vastzet, zodat je de pees kan spannen. En je kan dan pas weer de pijl oprichten en dan en wegschieten. En ik zie dat niet gebeuren zeg maar in het open veld of totaal onbeschut, wanneer je daar een belegering aan de hand hebt. Dan moet je. Nog een aanwijzing is bijvoorbeeld het totaal ontbreken van een kleiner formaat baksteen in de funderingsresten van die weermuren. Als je een fundering hebt, waar dan ook, zie je eigenlijk altijd gewoon misbaksels van de stenen die op dat moment gebruikt worden. Dus als je het hebt over een bouwfase 2 in 1400... tegen die tijd het formaat baksteen konden ze al maken, zeg maar, zoals wij het kennen.
1: Ja, ja.
2: Maar je ziet nergens, zie je ook maar één baksteen zie je terugkomen in die funderingsresten. Het zijn allemaal 13e eeuwse formaten.
1: Ja,
2: 30, 14,5, 7,5, dat is het.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk ook op zich vreemd.
1: Enig idee waar die vandaan gekomen zijn, is dat dan die stenen te herleiden?
2: Waar ze zijn gemaakt? Ja. Nou goed, ze zijn waarschijnlijk gemaakt van plaatselijk gewonnen klei. Er is in, even uit mijn hoofd, 2001... onderzoek geweest door de archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk. Een beetje ten noorden van het terrein, zo'n beetje waar die flat van Adisjestraat staat.
1: Ja, ja.
2: Ja, en daar hebben ze echt een hele grote hoeveelheid misbaksels, kloostermoppen aangetroffen van dat formaat. Dus waarschijnlijk is daar wel een soort veld over geweest. Dat is heel goed mogelijk. Maar het is niet met zekerheid te zeggen. Je ziet wel het formaat in alle vroege kastelen terug hier, dus in Adrichem, in Oud-Haarlem. Ja, je kunt eigenlijk ervan uitgaan dat het gewoon één en dezelfde ambachtsman geweest is met een club mensen die daar alles heeft staan produceren.
1: Ja. Dan komt daar in 1400 een nieuw gebouw. Dan wordt ook de naam van Forest en Cluzer, die naam heb ik gehoord.
2: Cluzer, ja.
1: Komen daar tevoorschijn. Wat waren dat voor mensen? En wat is toen de functie van het kasteel geworden?
2: Nou, het is verkocht dus in 1366 aan Koen Cluzer. En die meneer die heeft dat waarschijnlijk gekocht als belegging. Hij had namelijk heel veel andere bezittingen die eigenlijk zo geweldig groots waren en een dergelijke rijkdom vertoonden dat hij zo'n terreintje als Oosterwijk echt niet nodig had om daar te gaan wonen.
1: Mm-hmm.
2: Die Cluzer was een zoon van Willem Cluzer, die zoon was van Jan II van Henegouwen, dus daar heb je gelijk een band met het grafelijke huis, zeg maar. Dus het waren geen kinderachtige types, geen arme lui, zogezegd. Heel aanzienlijk rijk, zeg maar. De onderzoekers in de jaren 50 zeggen, toen kwam de weermuur.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt die woontoren, die is verwoest. Maar op dezelfde plek zal er een herbouw hebben plaatsgevonden van een woontoren, maar dan een 15e eeuwse versie daarvan. En je ziet op de opgravingsplattegrond zie je ook nog wat vage resten van bijgebouwen in de Noordhoek. Als we Renault en de onderzoekers moeten geloven, dan is dat daar een compleet beeld van een terrein van 27 bij 24 meter. Een weermuur eromheen, van een meter of zes hoog. En dan op het binnenterrein een woontoren met een huis daaraan grenzend. Een huis van met een oppervlakte plattegrond van, nou, wat was het ook alweer, 16 meter bij 6, meen ik, 5, 6, zo.
1: Dat is op zo'n binnenzonderen een vorstelijk huis.
2: Ja, het is geen verkeerd huis inderdaad. En verder heb je nog een hoektoren op de weermuur staan. Op de westhoek, zeg maar.
1: Is dat niet erg veel binnen zo'n vierkant?
2: Ja, dat vind ik ook wel.
1: Volgens 24 bij 27.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Kan wel hoor.
1: Het kan allemaal als het past. Maar
2: het is een hoofdburg. Je hebt kasteel Doornenburg in Gelderland. Daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Het begint gewoon met een toren. En daar hebben ze al vrij vroeg wel op de hoofdburg ook al een schildmuur.
1: Mm-hmm.
2: En dat wordt gewoon gaandeweg de eeuwen. Dat is dan niet verwoest, zeg maar, in de ontwikkelingsfase. Zie je dat gewoon groeien. Alle muren worden opgetrokken, het binnenplaats wordt volgebouwd. En als je nu naar Doornenburg kijkt, dan zie je eigenlijk gewoon één vol kasteel staan. En het meest indrukwekkende daarvan is dan nog de voorburcht, die natuurlijk gigantisch is. Maar dat zijn de ontwikkelingsfases van kastelen.
1: En is er hier iets van die ontwikkelingsfase terug te vinden? Los even van de vernielingen. Is hier een voorburg geweest? Was die een beetje groot? Hoe is daar iets van bekend?
2: Nou, de voorburg die is er denk ik zeker geweest. Het is niet bekend hoe dat eruit zag. Nog niet, moet ik zeggen. Maar we zullen het ook voor een heel groot deel nooit te weten komen. Want het lag precies op de plek waar nu het vijverwater kabbelt in het zonnetje.
1: Het is gewoon weggegraven.
2: Ja, het is weggegraven.
1: Ja.
2: De mensen in 1959 hebben gewoon geen tijd meer gehad om de draglijn nog eventjes geparkeerd te houden en de boel goed te onderzoeken. Dat is niet gebeurd. De archeologische werkgroep in 1973 hebben een oude 13e eeuwse waterput op het vijvertaluut aan de noordwestkant blootgelegd. Ja, die kan alleen maar op een voorburgterrein hebben gestaan. Dus er is nog wel iets.
1: Er zijn wel aanwijzingen dat een voorburg geweest is en ongeveer daar gezeten.
2: Ja, zeker aan die kant. De precieze grootte nog, wat daar verder van rest, is niet bekend. Maar het gedeelte naar het kasteel toe, zeg maar, dat ligt natuurlijk onder water.
1: Dat is onder water.
2: Dat is weg.
1: Als een beetje tegen zit, is het gewoon weggegraven.
2: Ja, nou, dat is weggegraven.
1: Is weggegraven, ja. En wat is de functie geworden van dit kasteel? Is dat bekend? Is het een weerburg geweest? Of is het meer een woonhuis geworden?
2: Van de tweede bouwfase?
1: Ja, van de...
2: Nou, dat was voornamelijk een een huis. Ja, goed, ik ben een soort van twee meningen toegedaan. Ik wil professoren niet tegenspreken. Maar aan de andere kant denk ik van, nou ja...
1: Ik zou zeggen, wat zeggen de professoren? Wat zeg jij?
2: Ja,
1: zeg het gewoon.
2: De professoren zeggen daar staat een gigantische burcht met weermuur en volgebouwde binnenplaats. Ja, ik zeg, daar staat een 15e eeuwse toren en een huis. En die weermuur die is al lang alweer weg. Hmm. Dat denk ik. Of daar resteert nog wat van. En ik denk dat ook, omdat op een afbeelding van Rochman uit 1645 zie je een woontorentje nog staan. Een ruïne van een toren. Ik denk, oké, dat kan natuurlijk. Dat is prima. Maar waarom geen resten van een weermuur? Die weermuur was wel op sommige plekken gewoon 2 meter dik. Hmm. Nou, dus waarom staat daar niet ook een klein beetje nog ergens van overheen? Terwijl er nog wel een groot deel van die toren nog rest.

0: dat huis wat toen op het laatst gebouwd is, Kuus heeft het dan kennelijk verkocht aan Forest.
1: Dat ging ook andersom.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, dat is door vererving gegaan. Ja, maar dat ging daar behoorlijk mis. Want de zoon van Koen Kuuser, Willem Kuuser, is in Den Haag vermoord samen met Aleid van Poelgeest. Mm. Nou, hij was eigenlijk de eerste in lijn om het huis te erven. Dat is niet doorgegaan natuurlijk, omdat zijn vader hem overleefde. En waardoor het huis is overgegaan naar zijn zus, dat is Ida Kuuser. En die was getrouwd met een Forest. En zo is het.
0: Zo is het
1: in de Forest.
0: Maar wanneer is dat huis, wat zij hebben gebouwd, en is dat verwoest?
1: Nou, dat is in 1557 voor het laatst bewoond geweest. Dan heb je Jan van Forest die dan overlijdt. Die had een paar dochters, 3 stuks. Die hadden allemaal geen interesse in dat huis. En tegen die tijd is het gewoon gaan vervallen.
0: Want het is gewoon vervallen?
1: Ja, of het was al gaan vervallen. De hoogtijdagen van het huis kun je plaatsen zo 1450, 1465, denk ik. Die hebben het dan over meer dan een eeuw later. Daar houdt het echt op. Dus het wordt dan wel verkocht. In 1606 aan de familie Seys worden de restanten verkocht, zeg maar.
0: Ja.
1: En in 1557 is er sprake van een boer die al land daar in gebruik heeft voor zichzelf om te boeren. En dan ook nog beschikking krijgt over het huis. Maar ja, wat die daar, dat zal misschien opslag zijn geweest. Ik heb geen idee.
0: Het is bekend hoe groot het terrein van het eigendom eromheen, hoe groot dat was.
1: Ja, dat is bekend. Fase 2. Dan moet je je voorstellen een terrein wat in de oostkant ophoudt door het Wijkermeer. Dus je hebt dat broekland tot de dijk. Het noorden toe heb je de Kuikensweg. Daar zal het ongeveer gestopt zijn. Richting Zuidermaatweg heb je het oorspronkelijke grensterrein van Hofland te pakken. Maar je moet eigenlijk een stukje terug tot het Oud-Haarlemterrein. Ja, dat is een beetje een moeilijk schemergebied. En aan de andere kant heb je nog... Ja, de Achterdijk ook, hè, bij Adrichem, maar dan moet je ook weer eventjes...
0: Als je Beverwijk een beetje kent, dan zie je zo die contouren van dat grondgebied.
1: Ja, je kunt het eigenlijk zien als... In 1539 is er een kaart waarop de percelen in bezit van Abdij van Egmond zijn ingetekend. En daar kun je eigenlijk heel mooi aflezen aan de namen die daar van de eigenaren zijn ingetekend. Forest, Forest, Forest. Kun je precies zien wat op dat moment het landbezit was.
0: Ja.
1: Maar dat was daarvoor versplinterd geraakt, omdat het door vererving is opgesplitst. Diverse zo en dochters kregen een stuk land.
0: Een stuk, ja.
1: En maar die Jan van Forest in 1539 heeft dan op een paar percelen na al het land wel weer terug in zijn bezit. Dus dan kun je zeggen, je hebt het eiland, het Oosterwijk gebeuren en alles wat erachter zit tot de Achterdijk in een lijn van 200, 250, 300 meter. En dan naar het noorden richting Kuikensweg. En dan heb je ongeveer...
0: Dat is ook een knap
1: end. Dat is een heel stuk. Dus maar het was ooit 2,5 keer groter in fase 1. Dus daarom begon ik even met fase 2, zodat ik dat niet...
0: groter.
1: Ja, dat kun je weer afleiden uit het aantal morgen wat weer vermeld is in een oude bron en het aantal koeweiden. Als je dat dan allemaal omrekent.
0: En dan ook de kans uit dat extra stuk.
1: Je hebt natuurlijk te maken met een opsplitsing in fase 1 van een groot stuk, het Hofland. Mm. Een groot stuk terrein. Maar waar Huis van Meerestein gebouwd is, zo bij het Europaplein, dat was ook zeg maar in het bezit, of in leen, Wouter van Egmond, van Simon van Haarlem. Maar goed, hij had daar de beschikking over. Dus dat terrein, dat zit nu niet in de fase van de Forest bij opgeteld. En als je dat dan ook weer rekent over een lengte van 2,5 kilometer of 2 kilometer of een kilometer,
0: ja, dan wordt het een,
1: dan heb je een aantal morgen te pakken. Ja.
0: Jij geeft nu de oppervlakte van dat gebied in de morgens aan. Hoe groot is een morgen zo ongeveer?
1: Een morgen is ongeveer 0,9 hectare.
0: Dat is een voorstuk als je dat dan terugslaat op dit terrein.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Als je zo'n kasteel probeert in beeld te krijgen, zowel figuurlijk als ook letterlijk, dan probeer je alle kanten informatie te vinden. Heb je nog andere fondsen die iets kunnen zeggen over het kasteel, of over zijn ontstaan, of over zijn vernietigingstijd? Ik bedoel,
1: Er zijn een flink aantal fondsen geborgen. Vooral in de periode na de opgraving van de ROB in 1959. Na 1959 namelijk werd die vijver aangelegd. Dat duurde ongeveer tot 1962. Maar daar zijn continu draglines bezig geweest om de gracht uit te graven. Nou ja, en in de gracht, daar vind je eigenlijk heel vaak vondsten die het een en ander kunnen vertellen over de bewoners. Maar onderzoekers waren er niet meer. Die waren natuurlijk alweer vertrokken naar Amersfoort. Maar er was er één meneer die dat allemaal wel interessant vond. En die woonde ook eigenlijk vlak om de hoek. En dat was Harry van der Meij. En die is eigenlijk al die tijd daar bezig geweest om... wij zouden nu zeggen, te begeleiden. Zeg maar. Dus om alles in de gaten te houden en wat hij dan vond ook mee te nemen. En dankzij hem hebben we eigenlijk nu in het Museum Kennemerland een grote collectie aan complete vondsten. Waaronder hele bijzondere dingen. Zoals een bronzen Hansenschaal uit 1300 bijvoorbeeld. Of hoogversierd aardewerk, wat heel veel rijkdom tentoonstelt eigenlijk.
0: Een Hansenschaal, is dat een type aanduiding of is die echt uit de Hansenregio afkomstig?
1: Hansenschaal, ja, dat is denk ik een type aanduiding. Dat is een periode natuurlijk in de geschiedenis.
0: Maar Hansen was natuurlijk ook een min of meer aanwijsbaar gebied.
1: Ja, je bedoelt
0: of
1: het daar gemaakt,
0: was, daar gemaakt is. Nee. Dat een...
1: Nou, misschien wel eigenlijk, dat durf ik niet eens te zeggen. Nee. Nee, het is wel een oude versie van Hansenschaal. Dus vrij vroeg, omdat dat kunnen ze weer zien aan de diepte van het bord en of die gegraveerd is of niet. Maar het gaat even om dat het van brons is en dat is natuurlijk...
0: Dat is een rijkdom.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Dus, en dat aardewerk, dat is versierd, zei je?
1: Nou, er zijn verschillende soorten aardewerk gevonden. Dus gewoon het gebruiksaardewerk, het steengoed, de kannetjes en noem maar op. Maar wat wel bijzonder is, is het Vlaamse aardewerk. Het is toch wat voor de elite, zullen we maar zeggen. Hoogversierd aardewerk, dat is een stuk aardewerk waarin verschillende pottenbakkers technieken samenkomen. Dus niet alleen de vervaardiging van een kan met een stuk glazuur erop, maar allerlei versiermethodes daar nog op. Als je het hebt over het Vlaamse aardewerk, het zegt het al, de oorsprong ligt in Vlaanderen. Maar er zijn verschillende productiecentra geweest. Je hebt Haarlem, Leiden, Utrecht. En dat is ook allemaal goed onderzocht op microscopisch niveau. Dus je hebt dan... Je kunt aan de kleisoort eigenlijk tegenwoordig wel herkennen waar het vandaan komt. Dus we gaan uit van de vroege datering, laten we zeggen, de eerste bewoningsfase. Dus 13e eeuws. En dat betekent dat het wel waarschijnlijk uit Vlaanderen afkomstig is. Maar goed, als de Vlamingen inmiddels in Haarlem zijn gearriveerd en daar een pottenbakkencentrum op zetten, kan het heel goed daar vandaan komen. Dat is natuurlijk ook wel goed te verklaren met de afkomst van Simon van Haarlem.
0: Zijn er nog andere bijzondere vondsten die jou iets zeggen over de periode waarin het huis gebouwd is?
1: Ja, nou ja, die kannen en die schaal, en dat is eigenlijk allemaal te plaatsen in de eerste bewoningsfase. En in het algemeen genomen zie je aan de vondsten, zie je in de, voor de eerste bewoningsfase een grote rijkdom, zie je af. En in de tweede bewoningsfase zie je toch meer het gangbare gebruiksaardewerk. En er zijn mensen weliswaar niet arm, want er is ook sprake van glaswerk of andere zaken die wel een bepaalde rijkdom vertonen of tentoonstellen, maar ja, niet van een echt een uitzonderlijke rijkdom. En dat zie je wel in die eerste bewoningsfase. Ja, de plek waar die vondsten gedaan zijn is natuurlijk belangrijk. Het merendeel van de vondsten zijn gevonden rond de muurkoker, de afvalkoker van de oudste toren. Nou, dat geeft natuurlijk al wat aan. Er is zelfs een glassplinter en een fragment glas gevonden in de muurkoker zelf.
0: Oh, die is blijven hangen.
1: Ja, dat denk ik. Maar op zich zou je denken, nou ja, wat is dat voor informatie? Maar echt, glas in de 13e eeuw, dat is echt hoogst uitzonderlijk. Dat zie je alleen maar bij de allerhoogste adel of bij de kerkelijke instanties. Ook nog van vrij hoog niveau. Dus dat is wel een heel bijzonder gegeven. En verder aan de noordoostkant, daar zijn ook veel vondsten gedaan. Met name het keukenaardewerk. De koekenpannen, wat bouwhistorisch materiaal is.
0: De vetvangers en noem maar op.
1: Ja.
0: Zijn er nog punten gevonden waar mensen begraven zijn?
1: Ook niet.
0: Want ook zo'n kasteel, als dat zo lang bestaat, moet er toch een aantal mensen overleden zijn.
1: Ja, ja. Nou ja, het is op zich wonderlijk dat er een foto opdook uit de collectie van Museum Kennemerland. Met daarop afgebeeld een sarcofaag. En daaronder stond geschreven: sarcofaag gevonden op het terrein van Oosterwijk. Nou, toen ik dat tegenkwam, toen dacht ik even van... slik, wat hebben we hier nou ineens te pakken? Verder stond er nog in het onderschrift dat de sarcofaag ten tijde van het schrijven van het onderschrift was verplaatst naar het huis van meneer notaris Donker. Nou, toen moesten we eventjes op zoek gaan waar die meneer Donker dan woonde. Want ik dacht bij mezelf, nou, als die daarheen is gegaan, dan zal die daar vast nog wel liggen. Want dat versleep je niet zomaar even. Zo'n sarcofaag weegt toch nogal wat. En misschien is het daar nog steeds in gebruik als een bloembak, je weet het niet. Dus na heel lang zoeken vond ik uit dat aan de Dr. Schuitstraat geweest is. Alleen zijn notarisgebouw bleek hij te hebben gebouwd in zijn achtertuin van zijn woonhuis. Dus daar kwam ik allemaal achter. In ieder geval, die tuin die was nu drie tuinen geworden. Dus ik moest bij drie bewoners, twee aan de Dr. Schuitstraat en één in de Zeestraat, moest ik aanbellen om even in die tuin te mogen kijken. En om daar ook even wat vragen over te stellen. Maar ja, helaas, niemand wist daar ook iets van. Ook de oudste bewoner niet, die ik daar trof. Die woonde daar toch al 35 jaar.
0: Die had ik nooit gezien.
1: Nee, die had er zelf nog nooit van gehoord ook. Dus die was ook verbaasd. En ja, die foto, nou ja, goed, die is er. En die zal genomen zijn rond 1900, denk ik. Als ik het zo zie aan de kwaliteit. En, maar goed, het is een wonderlijk verhaal. Het schijnt wel bekend te zijn. Want er is een lijst met sarcofagen die bekend zijn in Nederland. En dan moeten we, als we het echt willen uitvinden, moeten we toch richting Rotterdam gaan om daar nog iets boven water te krijgen. Maar ja, de tijd is me daar niet. Daar heb ik nog niet voor gehad. Nee.
0: Dan had je nog een heel bijzonder vondst. Maar dat was, ik kon niet zozeer iets over zeggen over de bouwtijd, maar wel over iets van een schildpad of zo.
1: Oh ja, de schildpad.
0: Dat is een heel bijzonder verhaal.
1: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Nou ja, ik ben al eigenlijk heel lang geïnteresseerd in het kasteel Oosterwijk. Ik ben daar nooit echt continu mee bezig geweest om dingen te zoeken of uit te vinden. Het is wel zo dat ik op een gegeven moment kwam ik een berichtje tegen in een ROB-rapportje of iets dergelijks. Over een schildpad. Die zou zijn aangetroffen in 59 en zijn geborgen, meegenomen. En in 1986, dus het moment van het schrijven van dat berichtje, is dat weggegooid daar in Amersfoort. En iemand heeft dat toch uit die vuilnisbakken weten te redden en heeft dat opgetekend. En dat is vervolgens naar Haarlem gegaan, naar het archeologisch depot in Haarlem. En daar was iemand aan het werk die herkende dat. Die had ze alles gezien. En die had zelfs nog een stuk zelf in zijn eigen bezit en die ging dat aan elkaar passen. En zo ontstond daar een schildpadschild. Terwijl bij de ROB dat was opgetekend als walvisbotten. Mm-hmm. Dus nou goed, dat schild is vermeld dan in dat artikeltje. Precies het verhaal zoals ik het nu vertel. Maar ik wilde dan dat schild wel eens zien. Maar goed, waar is dat schild? Dus ik ben gewoon op zoek gegaan. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik had het eigenlijk opgegeven tot Jos Klein. Hij zei me, als je iets wil weten en ik kan je helpen over Oosterwijk, stuur me een vraag. Dus ik vroeg hem, nou, heb ik wel iets voor je? Waar is dat schild? Nou, daar had hij nog nooit van gehoord. Dus, maar goed, hij zegt, het zoologische depot bestaat nog. En dat zit hier om de hoek. Dus hij ging vragen en hij stuurde me een foto terug van het schild. En dus dat was echt...
0: Dus dat is hij toch daar terechtgekomen?
1: Het is daar terechtgekomen op de een of andere manier weer, ja. En, maar
0: dat
1: niemand...
0: Dus is dat beschreven?
1: Ja, nee, het was er en toen was het weg en toen was het er weer. En toen was het weer weg en nu is het er weer. En ik hoop dat het dan maar nu gewoon... er blijft.
0: Goed of gepast wordt.
1: Ja, het is voor me onderweg naar het depot in Wormer om mooi op de foto te komen, zodat dat in dat boekje kan verschijnen. En dan,
0: Nou hebben we een heleboel gehoord over Oosterwijk. We hebben ook vernielingen gehoord. We hebben mensen die het via vererving of via koop of wat dan ook in bezit hebben gekregen. Is er wat bekend wat deze mensen deden? Want naam is zomaar een naam. Koen Kuzer. Jan van Egmond van Merenstein. Ja. Ja, nog wat. Drie dochters van Koen Kuzer, als ik me goed herinner. Ja. Van Forees nog eens. Is er iets van die mensen bekend?
1: Ja, er is wel wat bekend. Dan moet je toch wel gaan denken in bestuurdersrichtingen. Zeker in de familie Forees. Daar zijn ze echt in Haarlem vooral zeer actief. En in Alkmaar later op bestuurlijk niveau. En in de vroegere periodes heb je eigenlijk meer te maken met gewoon adel. Die adel bleef door vererving. En dan gewoon wel aan de heren zijn verplichtingen moest nakomen. En verder ook maar de leenmannen aanstuurde, volgens mij. Ik heb daar niet echt beroepen aan getroffen.
0: Of nee, hebben ze meegevochten tegen de West-Friese bijvoorbeeld? Is daar iets van bekend?
1: Vast. Maar
0: waren belastinggaarders of noem maar op wat ze deden?
1: Dat is een leuke vraag voor Jean Roestra, denk ik. Die is daar meer in thuis. Ik heb me hier bij Oosterwijk... verder niet op in verdiept.
0: Ik zou haar zeggen, zou Jean wat kunnen zeggen? Bij goed geluk is Jean hier ook aanwezig. Jean, kun jij iets zeggen over één of meer van die bewoners van die kastelen, over hun leven? Want het is altijd interessant om ook zo'n mens een beetje als mens te zien. En niet alleen als bouwer en verder verdwijnt hij in de geschiedenis.
2: Ja, een van de opmerkelijkste hoofdstukken in de geschiedenis van Oosterwijk is de tijd dat Koen Kuzer dus eigenaar van het kasteel is. En hij had natuurlijk een zoon. Dus het zou vanzelfsprekend zijn geweest dat zijn zoon het later zou erven. Maar waar het niet dat zijn zoon vermoord wordt op het Buitenhof in Den Haag. Waar hij
0: had hij daar te zoeken?
2: Nou ja, kijk, Willem Kuzer was een felle kabeljauw. Mm-hmm. Je zat midden in de Hoekse kabeljauwse twisten die weer opleefden. Want in feite begonnen die ergens rond 1350... Maar die zijn nog even lang doorgaan sudderen. Hij was gehaat. Er zijn zelfs 2 moordaanslagen op Willem geweest in de stad Haarlem. Er is heel duidelijk uit bronnen op te maken dat hij maar net het vege lijf heeft weten te redden. En het is aannemelijk dat graaf Albrecht van Beieren, hij was vertrouwenspersoon, hij bestuurde onder andere de grafelijke herberg. Dat is geen gebouw, maar dat is eigenlijk gewoon de hele grafelijke omgeving, het personeel. Dus hij regelde de zaken. Albrecht van Beieren dacht hoogstwaarschijnlijk, als hij zich bevindt in de nabijheid van het grafelijk hof in Den Haag, dan is hij veilig. Maar ja, helaas, hij is vermoord in de nanacht van 22 september 1392. Maar hij begeleidde Aleid van Poelgeest. En Aleid van Poelgeest was een van de minnaressen van Albrecht van Beieren. Een jonge dame, oorspronkelijk afkomstig van een kasteeltje in Koudekerk aan de Rijn, onder andere. Haar vader had een belangrijke functie weer aan het grafelijk hof.
0: De naam van Poelgeest is een bekende naam in die tijd, toch?
2: Ja, dat klopt. En dat heeft alles met die moordaanslag te maken in 1392. Want dat heeft de Hoekse en Kabeljauwse twisten weer doen herleven. De graaf, zijn minnares, werd vermoord. Er is nog steeds een wetenschappelijke discussie om wie het nu ging. Kijk, ik stel na lang onderzoek dat het echt om Willem Kuusen ging. Dat Aleid van Poelgeest helaas aanwezig was. Maar dit uitte zich in weer een heel groot conflict. Waardoor er wederom, net als in 1351, een legerkaravaan zich richting Noord-Kennemerland bevond. En daar zijn vele kastelen bij gevallen als wraak op de moord van Willem van Kuser en Aleid van Poelgeest.
0: Dat jaartal 1351 hebben we net ook gehoord bij Huis de Wijk. Dat hebben we ook bij anderen gehoord. Gebruikte Albrecht dit als een goed motief om eens eventjes wat verhaal te halen?
2: Ja, kijk, de rol van graaf Albrecht van Beieren is sowieso al een beetje vreemd. Hij had meer minnaressen. Opvallend is dat vooral de bezitter van Oosterwijk, dus Koen Kuser, behoorlijk heeft moeten aandringen op een wraakneming. Op de moord van zijn zoon. En dat graaf Albrecht van Beieren niet direct reageerde. Ja, dat is op zich opmerkelijk te noemen.
0: Dat hij aan de andere kant toch ook overgehaald is om het te gaan doen, is ook merkwaardig.
2: Want, ja, klopt. Het is heel merkwaardig. En ik denk dat de kern daarvan is, zijn zoon is eigenlijk de hoofdschuldige. Kijk, Aleid ontving goederen van het geslacht Brotingen in Zuid-Holland richting Rotterdam. Daar waren ze witheet over. En men ziet dat ook wel als de directe aanleiding voor de moordpartij. Dus zou of Aleid of Willem op de verkeerde plaats, de verkeerde tijd aanwezig zijn. Ik heb in de rekeningen toevallig ontdekt, omdat ik dat kasteel onderzocht waar zij woonde, ontdekte ik dat hij stiekem buiten zijn vader om ook haar bezocht. En ja, het was een hele mooie jonge dame. Dus ja, wie weet is dit gewoon een geweldig conflict tussen vader en zoon geweest. Ik kan je zo al geven, net als de rol van de Hollanders naar West-Friesland. Ik denk dat de eerste bewoner die Van Egmonds wel mee hebben gedaan, 1272 vooral. Maar ook hier zwijgen de kronieken weer. Dit is politiek gevoelig, net als nu. Dan gaat men creatief om met de waarheid.
0: Ja, ja. En op deze manier is van een van de mensen die er gewoond hebben wat bekend. Zijn de moordenaars nog te pakken genomen? Die dat gedaan hebben? Of waren die al lang?
2: De moordenaars die gepakt zijn, zijn verbannen. Kijk, zijn zoon had er ook alles mee te maken. Dus ja, hij viel zijn zoon wel aan. Zijn zoon zat op dat moment al op een kasteel in Noord-Brabant, Altena. In feite zijn er maar weinig daders gestraft. De kleine mensen, zeg maar. De grote hoofddaders zijn ontkomen. Ze zijn, de blotingen hebben wel last gehad. Maar in feite is er na die legertocht en de verwoesting van vele kastelen eigenlijk met een sisser afgelopen.
0: Jean, bedankt.

0: Michel, ja, we hebben Oosterwijk nu gezien in zijn opkomst en zijn neergang. Je hebt het gezegd, in het begin zeven is het nog een keer teken van de ruïne van Oosterwijk geweest. Van Rochussen, dacht ik, hè?
1: Rochman.
0: Ja. Rochman. Ja. Rochman. Zijn er daarna nog afbeeldingen geweest? Of ja, is het heel stil vertrokken? Totdat Van Renaud daar is ging graven?
1: Er zijn toch een aantal afbeeldingen wel bekend. Wat niet bekend was, is hoe waarheidsgetrouw die nou werkelijk waren. Tot het opgraving, tot het onderzoek er was eigenlijk. En was afgerond in 1959. Tot die tijd was het natuurlijk niet bekend hoe het er bovengronds ooit heeft uitgezien. Omdat er geen afbeeldingen bestaan van het kasteel in welstand. Alleen diverse ruïne tegen.
0: Ja, aftakeling, ja.
1: Ja.
0: Heb je niet kunnen teruggaan aan de hand van die opgravingen kunnen zeggen, want dat was een betrouwbare tekening of dat niet? Of was dat misschien van die tekenaars al via andere kastelen bekend, dat ze soms een beetje ideale tekening van maken?
1: Met de werkelijkheid. Ja, dat was inderdaad het geval. Rochman bleek weer uitstekend en waarheidsgetrouw te hebben getekend. Er is ook een afbeelding van Pronk die wel behoorlijk de werkelijkheid lijkt te benaderen. Ja, verder is het toch over het algemeen misschien een kern van waarheid met een hoop fantasie. Dat is natuurlijk een romantische school, zullen we maar zeggen.
0: Was die ruïne eigenlijk vroeger bereikbaar of was die gracht er nog heel lang?
1: Nou, die grachten weet ik eigenlijk niet. Hè. Maar er was wel nog een pad of een weg wat er langs liep. De rijweg naar Alkmaar. Mm-hmm. Zo wordt het ook wel omschreven in de 17e eeuw. Het lag toch wel in zicht hoor, die ruïne.
0: Ja, of dus de rest. We mogen ervan uitgaan dat er regelmatig mensen wel eens gingen kijken.
1: Ja, het is zelfs vroeg in de 19e eeuw heb je natuurlijk de lunettenbouw. Dus je kreeg lunet nummer 1 in 1800, pal naast het Oosterwijkterrein. En toen schijnt er op dat moment ook nog wel wat te hebben gestaan. Er is een kaartje bekend uit het archief van de gemeente Beverwijk, waarop een U-vormig muurrestgedeelte nog staat. Ja, daar kan je niet de hoogte meer vanuit uit afleiden. Maar het is nog zo aanwezig dat het in ieder geval nog wordt opgetekend in een kaartje.
0: Dus, het is nooit ondergrond verdwenen en heel lang verstopt geweest.
1: Het is heel lang verstopt geweest.
0: Ja, maar het is heel lang. Konden mensen nog zien dat er iets gestaan heeft?
1: Jawel, bedoelt u dat? Ja, het is wel zo dat er gewoon een kasteelweidje altijd geweest is. En zo is het in de overlevering gaan heten. En tot in 1957 meneer Wieland Los eigenlijk. De alarmbellen deden rinkelen op het moment dat daar
0: een nieuwe wijk moest komen.
1: En die zei toen van, joh, wacht eens even. Er moet iets belangrijks onderzocht worden hier. En tot die tijd was het al wel bekend als kasteelweidje. Ja. En was het zelfs zo, tenminste daar is dan sprake van in oude krantenberichten, dat de boeren nog steeds wel wat stenen weghaalden als ze dat eens nodig hadden voor hun weggetje of waar dan ook voor.
0: Ja, ja. Van Haarsteden tot de wegvaarding. Zijn er nog andere punten waarvan je zegt, behalve het boekje dat gaat komen, waar dus antwoord op alle vragen komt? Vertel eens iets over dat boekje.
1: Nou ja, in principe gaan we iets gedetailleerder in op alle info die we nu vertellen. Het boekje gaat dan over inderdaad alle bewoningsfases van Oosterwijk. En echt weer een hoop afbeeldingen. Het is deel 2 in de serie. Je hebt deel 1 misschien gelezen, Assenburg.
0: Ja.
1: Nou, en dit is deel 2. Dus dat is op dezelfde manier weer vormgegeven. Het is wel helaas 2 keer zo dik. Helaas, want de prijs is ook 2 keer zo hoog.
0: Dat betekent dat je meer informatie hebt.
1: Ja, in ieder geval het boekje. Het is weer schitterend. Eigenlijk mag ik ook natuurlijk als schrijver even een eigen mening ventileren. Maar ik probeer het wel verantwoord te doen. Dus ik ga uit van wat is er bekend? Ja, misschien geef ik een andere invalshoek. Maar ik laat de vraag wel open. Ik ga niet zeggen dat ik de oplossing weet natuurlijk. Ik sluit mooi af, denk ik, met een soort vraag aan iedereen. Van, nou ja, denk er ook eens over. Wat vorm je eigen mening of zoiets.
0: Mm-hmm. Een vraag aan het eind van het boekje.
1: Ja, nee, ik stel de vraag niet letterlijk, maar dat is een beetje het idee van het slotwoord. Het leuke is dat er komt een reconstructietekening in. Die wordt wel opgebouwd op de theorie van de onderzoekers in 1959. Dus zoals zij het voor zich zagen. Waarmee ik ze denk ik wel eer aan doe ook. Maar aan het einde van het verhaal wil ik ook wel even de alternatieven op beeld proberen te krijgen. En dan niet waarschijnlijk in een reconstructie, maar anders. Dat moeten we even zien. Maar ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is van het boekje. En dan kunnen ze in de toekomst er nog eens over nadenken van hoe ze dat dan weer verder gaan onderzoeken. Maar dan is het maar eens gewoon goed gezegd. En dan, dan is dat het wel.
0: Nu staat dat geheel, wat restant eigenlijk, staat op een eilandje.
1: Ja.
0: Het werd daar neergezet ooit om de burger met verbazing uit de verte te laten zien dat er een kasteel gestaan heeft. En nu zie je er niks meer van. Hoe vind je dat?
1: Ja, dat is triest.
0: Ja.
1: Je bedoelt die...
0: Ja, die prachtige bomen die eromheen opgegroeid zijn.
1: Je bedoelt de herinnering zeg maar aan wat daar gestaan heeft. Ja, wat ze in de jaren 60. Ja.
0: Men heeft het toen ingericht om het te kunnen zien. En nu zie je niks meer.
1: Nee, dat klopt. Het is al heel lang overgroeid geweest. Ik kan me herinneren dat ik toen ik jong was in de zomertijd met een rubberbootje daar op die vijver aan het varen was. En eigenlijk van die muurresten helemaal niks meer zag. Omdat dat was overwoekerd met een of andere vreemde leliesoort die ik verder niet
0: heb. Ja, er is alles op terechtgekomen.
1: Ja, en als je het nu ziet is het echt gewoon een bos.
0: Wat zou er moeten gebeuren, vind jij?
1: Tja, waarschijnlijk is het al te laat. Als je ziet wat daar staat, is het eigenlijk waarschijnlijk ondergronds al zo erg vernietigd door boomwortels dat het al gewoon ondoenlijk is om dat nog te herstellen. Ze hadden het eigenlijk gewoon allemaal mooi kort moeten houden al vanaf het begin af aan. En dan was het op zich goed geweest. Ik durf geen uitspraak te doen over wat er nou nog zou moeten gebeuren.
0: Nee, maar zou het de moeite waard zijn om daar eens een paar mensen op te sturen?
1: Dat altijd.
0: En dan proberen dat geboomte eens weg te halen. Eerst eens met de grond af te zagen, dan eens te kijken.
1: Ik dacht voor een inventarisatie. Ja, nou ja, een inventarisatie kan altijd natuurlijk. Maar,
0: ik zou zeggen, die bomen kunnen weg.
1: Ja.
0: Eerst bij de grond afzagen, dan eens kijken wat voor schade is en hoe je dat kan oplossen.
1: Ja, nou ja, het meest jammere is natuurlijk dat eigenlijk niemand meer van 20, 30 jaar, misschien zelfs nog van mijn leeftijd, hè, dat die niet weet wat daar gebeurt. Zie jij in het voorbijgaan op de Laan de Nederlanden op een eiland allerlei muurresten staan? Ja, dan kun je wel eens aan denken gezet worden van, hey, wat is dat voor leuks?
0: Ja. Gidsjes van Beverwijk staat het wel, dat is. Ja,
1: maar goed, nee, het is daarom...
0: Een fotootje, dus dan zie je niks.
1: Daar hebben ze het natuurlijk niet voor laten staan. Dat is natuurlijk niet...
0: En ik vind het ook een mooie afsluiting van deze uitzending. Het boekje komt door het korte termijn.
1: Mei, juni, ja.
0: En ik dank je hartelijk voor je bereidheid om hier zoveel tijd in te steken in deze uitzending.
1: Ja, graag.
0: En dames en heren, dit was een uitzending van Historische Verkenningen. We hadden te gast Michel Tuin. En u heeft ook even mee horen praten Jean Roestra. Dan was aanwezig en ik heb vragen mogen stellen. Tot volgende week.
2: Wilt u meer weten over archeologie? Kijk dan op de website van de Stichting Historische Archeologie. www.s-h-a.nl of op www.archeologiebeverwijkheemskerk.nl.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdom in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Show.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw 2020. Heel van de Lange sloeg de spijker op de kop. Change

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. Een volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta ook een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, wie hebben we daar? Martha and the Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savory duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones en Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje Schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heet I'll Go When the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

John Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het lijflied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

Ik zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En het heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging.

0: uitzondering. De komende drie nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schout.
1: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 3.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: De Billboard Hot 100 van 2 oktober 1965.
2: 1965.
1: Ja, dat was nog een jaar.
2: Dat was nog eens een jaar. 1965. De Beatles natuurlijk, hè? De Rolling Stones. In Nederland dan, hè? De Beatles, Rolling Stones. 1965. De Kinks. Veel Engelse muziek. Maar wij gaan vandaag toevallig eens even naar Amerika. We steken de grote plas over.
1: Nou, niet toevallig, dat besluiten we gewoon.
2: Nou ja, oké, okay, maar het is de beurt voor Amerika. Dus we gaan 1965 Amerika. En dan is het opvallend hoe weinig platen uit die tijd in Nederland echt hits geweest zijn.
1: Ja, Amerika had een heel erg scene, waren ze weer aan het opbouwen. Ze hadden nogal wat klappen gehad van al die Engelse groepen natuurlijk. Was even voor hun zelfvertrouwen een duk. Maar ze hadden zich al vrij aardig hersteld inmiddels. Denk maar aan de Beach Boys, aan de Four Seasons, aan dat soort bands. Maar er was ook een hele scene aan het komen in Californië. In New York was er een hele scene aan het ontstaan. En... allerlei bandjes die hier nooit een naam gemaakt hebben... maar toch een paar leuke platen opgeleverd hebben. Daar gaan we er een paar van draaien vandaag.
2: Ja, ik denk dat we een hele aardige doorsnee... van de Amerikaanse hitpotentie uit die tijd hebben. Ja. We beginnen overigens met een nummer, Roadrunner. Waar is dat oorspronkelijk van? Want ik ken dat natuurlijk van The Pretty Things.
1: Ja, ik ken het

0: Van Bo Diddley al, hè?
1: En die had het ook al gedaan?
2: Dat is midden jaren 50, ik weet niet.
1: Dus
2: of,
1: toch Amerikaanse origine?
2: Of het nou van hem was, of dat het al een... Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker.
1: We komen het nummer in ieder geval
2: maar
1: tegen.
2: Maar het is in ieder geval een alle oude klassieker.
1: Ja. Roadrunner, dit keer van Amerikaanse formatie The Gants. En dat klinkt zo.

0: dat einde kennen we weer van Woolly Bully, tenminste ik wel.
1: Nou,
0: nee?
1: Ja, goed, ja. Het lijkt er toevallig op.
0: Maar... Nou, ik ken het einde van Woolly Bully, dat is hetzelfde.
1: Nou,
0: goed,
1: ook
0: maar.
1: Goed.
0: Ik vind het goed. Johnny Rivers. Wij kennen in Nederland, hoe heet die? Trini Lopez. En Trini Lopez die speelde ooit eens live at PJ's. En al die hitjes met heel weinig instrumenten, maar enorm populair. In Amerika had je er nog eentje, Johnny Rivers. Die deed het namelijk ook.
1: Ja. Ja, die trad ook, die nam zijn meesterplaat ook live op. Hij maakte erg veel covers van oude rock'n'roll hits ook.
0: Hollywood Agogo heette dat dan.
1: De Hollywood Agogo, ja.
0: Ja.
1: Mag aannemen dat hij in Los Angeles was. En hij deed vrij veel van die oude dingen als Memphis en zo, die dan weer een nieuw jasje stak. Maar hij deed het enkele keer ook met een folknummer, dat deed hij in 65 met Where Have All The Flowers Gone.
0: Even vragen. Bekende
1: nummer van Pete Seeger.
0: Ja, Pete Seeger. Ja. Dat is de originele. En dat in Nederland kennen we hem natuurlijk van Sjoerd de Korte.
1: Maar Lene kennen we hem vooral hier. Zou ik meer Woody Bloemen zien?
0: Ja, zou ik meer Woody Bloemen zien. Where Have All The Flowers Gone. Op nummer 92 komen we hem tegen. En hoe heet hij ook alweer?
1: Johnny Rivers.
0: Die dus.

0: Als we dan vragen waar doet u dit aan denken, dan zou het antwoord wel eens kunnen zijn...
1: An Eve of Destruction. En dat klopt, want dat heeft deze man geschreven.
0: Kijk.
1: P.F. Sloan. En maar de inhoud van deze liedjes te oordelen was het niet zo'n pretletter. Maar misschien had hij ook zo'n moment, hoor. Dat weet ik niet. Hij had in ieder geval een hit onder zijn eigen naam... Hier dus een oude protestsong, vond ik wel. Een beetje Dylan-achtig.
0: Nou, we komen straks nog wel meer protestsongs tegen.
1: Ja hoor. Hij steeg in ieder geval van 94 naar 87, dat u het weet.
0: Zo is dat. Gaan we naar 79. Wij schrokken ons een beetje een hoedje. Want we vonden een oude single. En daar stond op The Five Impressions of zo?
1: The Five Expressions.
0: Expressions. En wij dachten, dat is niet de goeie.
1: Nee, het blijkt dat gewoon een drukfout was op het label. Ja, de groep heette The Five Emprees. Zo gaan wij ze nu ook aankondigen. Want ze staan op nummer 79 met Little Miss Sad.
0: Ja.
1: En het was dat.
0: Nee.

0: Little Miss Sad van de Five Emprees. Wat zijn dat, Emprees?
1: Ik zou het niet weten, jongen.
0: Zijn dat nou Impressions of zo?
1: Nou,
0: Nou ja, dat maakt toch helemaal niet zo heel erg veel uit. Donovan had hem in Engeland. Boudewijn de Groot had hem in Nederland.
1: Ja.
0: Maar er was ook een Amerikaan.
1: Het was geschreven door Buffy St. Marie. Die had de eindigheid origineel natuurlijk.
0: Maar ja, die kunnen we niet draaien, want die stond er niet in.
1: Die stond er niet in. Dus wij draaien de Amerikaanse hitversie, die weer een beetje sneller is dan die wij kenden van Donovan. Dit is Glen Campbell. Hij speelde later in de Beach Boys. Of toen eigenlijk al, ik weet het niet.
0: De Beach Boys? Glen Campbell?
1: Hij heeft toch in de Beach Boys gespeeld een tijdje?
0: Nee.
1: Op toneel?
0: Ja?
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Nou, ik ga het opzoeken.
1: Ja. Als vervanger van Brian Wilson. Maar, maakt niet uit. Je brengt me van mijn apropos. Ja. Op 71 staat hij met Universal Soldier.

0: Ja.
1: Dan Campbell. We hebben het even nagekeken van de Beach Boys. Hij heeft er inderdaad...
2: Hij heeft er inderdaad één toeneetje.
1: December 64 tot mei 65.
2: Maart 65. Eén toeneetje.
1: Dus ja. Hij is echt even ingevallen.
2: Ja, en dat is weer het typische geval van Evert heeft weer gelijk.
1: Fijn, hè?
2: Het is, voor jou wel,
1: het is niet belangrijk, maar het is toch lekker.
2: Het is toch lekker om het over. Dat dacht ik al. Goed, volgende. Are you a boy or are you a girl? Ik had in die tijd lang haar. Heb jij dat wel eens?
1: Ja,
2: jij
1: ook. Ja.
2: Tegen jou wel eens gezegd?
1: Nou en of.
2: Ben jij een meisje?
1: Ja, ja. Vooral bij kruideniers en dat soort dingen.
2: Ja, in winkels.
1: Dat soort mensen, hè?
2: Ja.
1: Sus, zeg het maar, zus.
2: Ja, nou, zus hebben ze nooit gezegd. Ik fluit als ik zeg.
1: En als je dan met mevrouw aansprak, was je brutaal?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Oh ja, als je dan een opmerking zei.
1: En dan kon je dan ruimte horen krijgen.
2: Ja. Ik heb heel lang haar gehad. Dus ook toen ik volwassen was, had ik lang haar.
1: Dan
2: was het mevrouw. En dan zei ik al, ja.
1: Ja. Nou, op een gegeven moment zit je er ook niet meer.
2: Grappig. Maar het leuke is dat in die tijd er ook plaatjes over gemaakt werden. In Amerika.
1: Dat was in Amerika niet anders natuurlijk.
2: Nee, de Barbarians hebben daar een nummer
1: over
2: gemaakt. Are you a boy or are you a girl? En daar hebben we nog een hitje mee gehad ook. Nummer 67 vinden we ze terug. Curieus nummer.

0: Ja, heel bijzonder. Are you a boy or are you a girl van de Barbarians? En als je ze ziet, ach.
1: Keurig netjes.
0: Zo erg was het allemaal niet. Maar goed, maakt al een jaar. Tegen die 65 wel. Are you a boy or are you a girl? Op nummer 67. De volgende, dat was voor mij een ontdekking.
1: Een
0: zeg
1: openbaring.
0: Maar. Ja.
1: Dat is misschien een groot woord. Maar we hadden het net over de Beach Boys. Surfmuziek. Dit is eigenlijk gewoon surfmuziek natuurlijk, hè, wat we nu gaan draaien.
0: Jawel, maar de Beach Boys waren natuurlijk niet de enige die het deden. Alleen, die zijn er wereldberoemd mee geworden. En heel veel bandjes lokaal. En
1: dit is typisch een zomerplaatje ook, vind ik.
0: Uit 1965, uit Amerika. I Live for the Sun. Nou, kan je het nog moeilijker, nog zomerser krijgen?
1: Ik denk dat het een studiogroepje is met zo'n naam, met de Sunrays.
0: Sunrays, oh ja, zo heet het.
1: Ja, zo heet het.
0: De Sunrays.

0: De Beach Boys. De... nee, denk ik expres. De Sunrays, maar wel in het kielzog. Staat einde,
1: hè? Hoorde je dat?
0: Ja, in het kielzog.
1: Vrij zeldzaam in die tijd.
0: Kielzog van de Beach Boys. De Sunrays. We gaan naar de Spokesman. Ook een onbekend diamantje.
1: Nou, we hadden het net al even over Eve of Destruction. P.F. Sloan. Daar had Barry McGuire ze even mee. Maar dat was een ongelooflijk zwartgallig liedje natuurlijk. Een enorme toekomstvisie waar we niks mee te maken
0: hadden. Eastern World, it is
1: dus
0: exploding.
1: Daar werd natuurlijk een tegenversie van gemaakt. Door de Spokesman die een wat optimistische kijk op de toekomst bieden met Dawn of Correction. En dus die stond op.
0: Dus het is een reactie op Eve of Destruction.
1: Absoluut. En dat is
0: hetzelfde nummer.
1: Staat op 43.
0: Nou, we gaan luisteren. Ja.

0: The Dawn of Correction. Daar staat op nummer 43 van de Spokesman. En dan praten we over een hitlijst. Nou, niet een hit, niet zomaar een hitlijst, hè. Het is wel de Billboard Hot 100, hoor. Waar we
1: het over dat is wel de moeder
0: aller hitlijsten. Het is niet zomaar eventjes dat je zegt van, goh. Nee, de Spokesman. En dan weer eentje, The Vogues.
1: Ja, The Vogues, ook zo'n bandje. Ze hebben hier in Nederland ook een paar hitjes gehad, waaronder deze. Gewoon een hartstikke lekker bandje, hartstikke lekkere platen. En ze gaan van 72 naar 41 met een ferme ster.
0: Hoe heette dat? Is dat niet... waar was dat dan met die Bullet?
1: Dat was Cashbox. Dat was de...
0: Wij hadden de stip.
1: De rivaal van Billboard.
0: Wij hadden de stip en Billboard had de ster. Hè?
1: Ja.
0: En de ster hadden ze dus. De Vogues met You're the One op 41.

0: Gelijk meezingen, hè?
1: You're the one.
2: Niet laten.
0: Ik zie er nog zitten op de bibs. Op een
1: ja, verhoging. Ja, was er iets anders op zitten dan?
0: Nee, nu.
1: Nou, huis?
0: Nee, op een stoel. Op een stoel.
1: Ja, ga verder.
0: Maar zij staat dus niet op een stoel.
1: Nee.
0: Een kleermaker zit. Bij een televisieprogramma werd ze aangekondigd door Brian Epstein.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is hullabaloo geweest.
0: En wie zagen we daar op de grond zitten?
1: Marianne Faithfull.
0: Met een nummer dat heette...
1: Summer Nights.

0: Toen het vriendinnetje van Mick Jagger. En zij was ook de dame toen de gearresteerd werd. De Rolling Stones. Mick Jagger en Keith Richards.
1: Zij van die Mars rap.
0: Zij was van de Mars. En ja. Van de, ze was gekleed. She was dressed in a bearskin rug. Geloof ik was het.
2: Ja.
0: Nou, ze had dus een kleedje aan.
2: Maar het verhaal is al een beetje vaag gebleven. Ja. Maar het... Het zette wel tot nadenken. Weet je wat mij nou opvalt? Dat die Marianne Faithfull eigenlijk de eerste Engelse plaat is die we gedraaid hebben dit uur. Terwijl er toch genoeg Britten in de top 100 stonden nog toen.
0: Ik zit nou te kijken, maar je hebt gelijk. Ja. En het is ook de laatste.
2: En ja, verdomd. Ja. Nou ja, leuk.
0: Dus maar, dat maakt het ook de enige.
2: Misschien dat die Amerikanen ook zichzelf weer een beetje konden bedruipen.
0: Zo is inmiddels. Het. Maar we hebben ook gekozen dit keer voor platen die we in Nederland gewoon niet zo vaak gehoord hebben. En dus ook sinds die tijd niet meer gehoord hebben. Omdat het een typisch Amerikaanse hit, hit
2: was. Er komt er nog een.
0: Ja. We kennen hem van The Most Beautiful Girl. Maar hij had al veel eerder platen gemaakt. Charlie Rich.
2: Een aantal rockabilly heeft hij al gemaakt. Hè, aan het jaren 50.
0: Ja. En deze hoort daar niet bij. Want dit is in 1965. En toen was hij alweer een beetje... Hij heeft er heel veel verschillende stijlen gehad in de loop van jaren.
2: Wel, ja.
0: Maar we gaan naar hem luisteren. Met Mohair Sam. Ken jij het nummer?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Op nummer 28. Hier is Charlie Rich. Mm-hmm.

0: Mohair Sam. En Charlie Rich bracht ons naar nummer 28 in de hitlijst van Amerika in 1965. Dat is toch ook alweer een eeuwigheid geleden.
1: Ja, ik vind het ook een rare gedachte dat ik waarschijnlijk deze lijst op de radio gehoord heb. Radio Caroline stond altijd de Billboard Hot 100 uit op zondagmorgen. En daar luisterde ik altijd. En dus vandaar dat ik ook al een aantal platen wel herken. Maar het idee dat alweer 50 jaar geleden is.
0: Ja, zullen we snel naar de volgende gaan?
1: Bij de gedachte ga je al krom lopen.
0: Voordat we depri worden.
1: Ja.
0: Pak jij mijn looprecht straks even?
1: Die staat naast mijn scootmobiel.
0: Ja, die staat daar. Ja. Gewoon zo is dat. Nummer 20. Staan.
1: De Castaways.
0: Zo is dat.
1: Ook weer zo'n Amerikaans bandje met Liar, Liar.

0: En zo is een plaat ineens afgelopen. En voordat je het weet, moet je weer gaan praten. En dat doen we dan ook maar, want anders dan wordt het zo stil op de radio.
1: Weet je, het is wel leuk zo'n programma presenteren, maar er komen steeds platen tussendoor.
0: Ja, het is heel heerlijk. We gaan naar de Turtles.
1: De Turtles,
0: klopt het nou dat de Turtles voor een deel afkomstig waren uit de Mothers of Invention?
1: Andersom, hè?
0: Of is het andersom?
1: Ja, een deel is in de Mothers of Invention terechtgekomen.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ik zeg het verkeerd
1: op. Ja, je zegt het verkeerd op. Ja, dat klopt.
0: Ze zijn later terechtgekomen in de Mothers of Invention.
1: Flo en Eddie zaten er. Die hebben ook nog met z'n tweeën platen gemaakt. Nou, zat er ook weer bij.
0: Nederland grote hit gehad met natuurlijk Happy Together.
1: Ja.
0: Moest even nadenken. Maar ze hebben nog
1: wat
0: meer.
1: Wat zo'n voorbeeld is van een liedje wat heel vrolijk klinkt, maar het niet is eigenlijk.
0: Nee. Ze zijn er nog mee. Kunnen we ook wel eens een uitzending over maken. Sunny Afternoon kan er ook in dan.
1: Ja, dat is heel...
0: Gaan we? Is dat niet een nummer van Bob Dylan?
1: Dat is absoluut een nummer van Bob Dylan.
0: Nou,
1: Johnny Cash had er ook een hit mee. Maar deze is van de Turtles. Dat is misschien wel de meest poppy versie die ervan bestaat.
0: Wel goed.
1: Ja.

0: Iedereen mee bij van The Turtles. Allemaal wel lekker ook korte nummers. Deze duurde bijvoorbeeld 2 minuten en 4 seconden. En de volgende duurt zelfs minder dan 2 minuten.
1: Ik hou er wel van. Net als het begint te vervelen is het afgelopen. Volgende plaatje.
0: Vaak wel. We hebben ook wel eens een aflevering gehad uit de jaren 80, geloof ik. Toen moesten de singles ineens heel erg lang duren. En dan, dat kabbelde dan maar door. Net de 12 inch.
1: Maar dat ze langer werden was meestal omdat het meer van hetzelfde was.
0: Ja. Deze niet.
1: Is
0: niet
1: gebeurt halverwege, is niet erg.
0: Deze zijn niet lang genoeg om hetzelfde te zijn.
1: Nee, precies. Midden genoeg, dan maken we nog een plaatje. Toch?
0: Ik heb, vroeger had ik een muziekinstrument thuis. Niet de sitar, maar de citer. Ken je dat?
1: Nou ja, dat is dat ding wat op... hoe heet die film gespeeld wordt?
0: Ja, nee, je hebt de sitar. Dat is die Ravi Shankar, hè?
1: Third Man.
0: Ja, en dan heb je dus... Dat is een zither.
1: Z-I-T-H-E-R. Zither.
0: En dat is een soort harpachtig instrument met een klankkast. En daar zitten toetsen op. En daar kun je dus akkoorden mee aanslaan. Hm. Hoe kom ik daar nou op?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat wordt hier ook gespeeld door de Loving Spoonful door John B. Sebastian.
1: Oh, heet dat een citer?
0: Dat heet een citer.
1: Ik dacht dat het gewoon een... Ik dacht dat het een autoharp heette.
0: We hebben 1 minuut 57 om het op te zoeken. En wij gaan luisteren naar de Loving Spoonful met Do You Believe in Magic? Ja, toch?
1: Ja, dat weet ik ook wel. Ja, jawel.

0: Do you believe in magic? Evert, het is voor de zoveelste keer. Je hebt weer gelijk.
1: We hebben het opgezocht. Dat, een citer en een autoharp, het is bijna hetzelfde hoor. Het is, ik denk dat een autoharp eigenlijk meer een autoharp moet zijn. Een soort gemoderniseerde versie van, die, van de aloude citer is. We gaan de top 10 binnen inmiddels. En Frank is deze man te opzoeken.
0: Nee,
1: wat heb je hem al? Heb je hem al?
0: Ja.
1: Goed, dan kan ik hem, kunnen we hem aankondigen.
0: Hey, kortste nummer van de hele hitparade.
1: Dat, ja?
0: 1 minuut 54.
1: Roy Ahead en de, hoe heette de band?
0: Traits.
1: Die zat in de hitlijst en die bijna ook. En de Traits.
0: En de Traits.
1: Die gaat van 12 naar 7. Het is ook hier een hit geweest. Treat Her Right.
2: Ha ha ha.

0: de zevende plaats, Roy Head and the Traits and Treat Her Right. Hoe heette die dans?
1: De mashed potatoes, die ging volgens mij ook op datzelfde tempo.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Die zaten er elke week een andere dans.
1: Dat is heel elementair ritme.
0: En je stond elke week op een andere manier voor gek. Maar ja, het is toch zo.
1: Als je me lol had, toch?
0: Zoek ze maar op YouTube. De dansjes uit die tijd en je komt niet meer bij. De Funky Chicken.
1: Ja, de een ziet er nog lulliger uit dan de andere.
0: Vogeltjesdans.
1: Maar dat was ook de bedoeling, dat het ook flink belachelijk was. Dan ging je even met z'n allen lekker gek doen. De volgende week deed je weer wat anders.
0: Mijn moeder noemde het altijd koeienmelk. Ja. Die wij even naar meiden zijn.
1: De jerk. De jerk was dat.
0: De jerk. Ja. En later kon je een jerk worden. We hebben nog tijd voor één extra.
1: Nou, vooruit.
0: Nog één extra.
1: Dan stel ik voor dat we You Are On My Mind nemen. En dan niet onze versie van Crispin Peters, maar de originele van de We Five.
0: Oké, en die vinden we terug in de hitparade
1: op nummer 5.
0: Nummer 5, daar komt-ie. We Five.

0: Yeah, I got worries, I got trouble. You were on my mind, de laatste. Nee, de voorlaatste, want we hebben er nog één.
1: Ik kan me van deze band vooral de zangeres herinneren. Die was echt leuk.
0: Ja?
1: Ene Beverly.
0: Bev.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
0: Ja, zo is dat. Voordat wij de nummer 1 draaien, doen we altijd eerst een overzicht van de top 10. En Evert, je bent er klaar voor, neem ik aan.
1: Ja hoor.
0: Daar gaan we dan.
3: Nummer 10.
1: Op 10 staat Sony van Cher, maar zonder Cher, met Love It Me.
3: Nummer 9.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
9: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem.

0: zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende drie nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt!
2: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Who you gonna call?
5: Ruud Jansen. Ja, mijn vrienden, goedenavond. Daar zijn we dan weer. En nu weer eens met een hele actuele. Jawel, we hebben een hele tijd allerlei herhalingen voor u gedraaid. Maar dat gaan we nu maar weer eens anders doen. Op deze nieuwe tijd van 8 tot 10 uur op maandagavond. En dus ook weer een nieuwe show. Een hele actuele dus, zo gezegd. En nou, actueler dan nu kunnen we niet zijn. Want wat hebben we vanavond? We gaan van vinyl draaien het nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Dat gaan we doen. En die ga ik afwisselen. Ik ga hem niet helemaal achter elkaar draaien. Ik ga hem afwisselen met wat lekkere hits uit de 70's. Van een verzamel LP. Om het een beetje afwisselend te houden. Maar we gaan wel het hele McCartney album draaien. Het mooiste is dat alles op deze plaat heeft hij zelf gedaan. Zelf gedrumd, zelf gebast, gitaren gespeeld, piano gespeeld. Alles heeft hij bijna zelf gedaan, behalve wat er aan strijkers en blazers op staat. Hij heeft samengewerkt met producer Andrew Watt, die ook al dingen met de Stones gedaan heeft. Onder andere bij hun laatste album. En ook weer bij een nieuwe album, dat komt waarschijnlijk. Dus een kruisbestuiving van hier tot Gunther. En nou ja, we gaan gewoon lekker beginnen. En we gaan gewoon lekker het allereerste nummer voor u draaien.

If You Lie There, dat was de openingstrek. Nou, en die hakt er gelijk in, want dan weet je gelijk waar je aan toe bent. Wat me wel opvalt is dat zijn stem gewoon verschrikkelijk goed klinkt hier. Het album is natuurlijk wel opgenomen, denk ik, in een periode dat hij even niet aan het toeren was. En zijn stem de tijd kreeg om gewoon lekker te herstellen. Want hij klinkt gewoon niet als een 83-jarige hier, hoor. Ik vind het echt fantastisch. Zelfs zijn oude Lomtol Celia rock'n'roll stem hoor je weer terug. Het is ongelooflijk dat hij dat nog voor elkaar krijgt op zijn 83ste. Paul McCartney dus, As You Lie There, van het album The Boys of Dungeon Lane. En ik zei het al, dat gaan we helemaal draaien. Maar wel afgewisseld met wat andere leuke plaatjes. Waaronder dit uit de jaren 70. Give Up Your Guns, The Boys.

Ja, als je dan bedenkt dat dat een plaat is die oorspronkelijk helemaal niet in Nederland zou uitkomen. Ik heb die LP waar het op staat, die heb ik uit Amerika geïmporteerd gekregen via een vriendin van me die toevallig in Amerika was. En die plaat meenam, want hij zou in Nederland helemaal niet uitkomen. Maar eigenlijk een beetje door dwang van DJ's, van met name dacht ik Veronica, kwam het op een gegeven moment toch uit in Nederland. Maar dat is dan wel fijn. Ik heb dan het originele Amerikaanse album van deze band in mijn bezit. En dat is wel leuk. Goed, Give Up Your Guns dus van The Boys. En we gaan terug naar Boys of Dungeon Lane. Album van Paul McCartney, waarin hij dus echt een beetje nostalgisch terugblikt op zijn dagen in Liverpool. En Dungeon Lane, dat is ook een straat in Liverpool waar hij en zijn Beatles-maantjes vroeger vaak kwamen. Dus, en volgens mij wat ik ook hoorde, maar of dat waar is, weet ik eigenlijk niet. Het schijnt ook de weg te zijn die leidt naar John Lennon Airport. Dus dan is de combinatie nog mooier. Lost Horizon, dat is de titel van het volgende werkje van Paul McCartney.

Lost Horizon, heerlijk liedje. Lekker, lekker simpel rockertje, maar het klinkt allemaal zo goed. En het mooie is dus, zei ik al, hij heeft alles zelf gedaan. Hè? Alle gitaren, bassen en drums, noem het allemaal maar op. Hij heeft alles zelf gespeeld en dan ook nog gezongen. Nou, niet te geloven hoe het allemaal klinkt. We gaan even dansen op een zaterdagavond. En dat doen we met Barry Blue. Zo'n plaatje dat ik echt niet meer weet van wat het was. Zo'n one-hit wonder, denk ik of zo.

men tegenwoordig altijd streeft naar perfectie, hoor je dat hier niet. Want hier zit gewoon af en toe een lekker tikkie in de plaat. Zeker deze plaat, want die komt uit de discotheek vandaan. Dus zo'n verzamel-LP van wat had je toen? K-Tel of zo, weet je wel. Een heerlijke verzamelplaat met allemaal hits uit de 70er jaren. En nou ja, daar zitten ook wat minder bekende dingetjes tussen. En dat maakt het nou juist weer zo leuk. Het eerste singeltje wat van het nieuwe album van McCartney afkwam, dat was The Days of We Lost Left Behind. Sorry, The Days We Left Behind. En nou, hier is hij dan. The Days We Left Behind.

een prachtig nostalgisch liedje. Terug in de tijd. The Days We Left Behind. En ja, ook weer over dat oude Liverpool. Hè, waar hij regelmatig op terugkomt op dit album. En ja, dat is ook logisch. Want hij heeft er zijn jeugd doorgebracht. En hij heeft een grote verbintenis met Liverpool. Hij heeft daar zelfs een school. De Liverpool of Performing Arts. Liverpool Institute of Performing Arts. LIPA heet dat. Dat is een school die hij heeft opgezet. Zijn oude school was het eigenlijk. En ja, die heeft hij nieuw leven ingeblazen. En dat is nu gewoon een school voor mensen die dus ja, in de Performing Arts willen. Dus gewoon podiumkunsten, zeg maar. Waaronder muziek, toneelspelen, alles wat er maar bedacht kan worden. Goed, dat was Paul. Komen we zo weer terug bij hem. En we gaan nu even naar Kincaid. Ja, ook weer zo'n one-hit wondertje. En dat nummer dat is getiteld Dreams Are Ten a Penny. Yes.

Dreams are turned a penny. En dat was een bandje dat heette Kincaid. En gezellig. Gewoon lekker hitje uit de discotheken van de jaren 70. En nog van voor het discotijdperk, zal ik maar zeggen. Dus wel lekker. Zo'n verzamelplaat is altijd wel leuk. Er staan toch weer dingen op die je dan... die je dan af en toe gewoon weer eens herontdekt. We gaan door met Paul McCartney uit Boys of Dungeon Lane. Dat fantastische nieuwe album. Ik heb het nu diverse keren gehoord. En het wordt elke keer mooier en mooier en mooier. En dit is ook weer zo'n prachtig liedje. The Ripples in the Pond. Oftewel, de rimpels in de vijver. Paul McCartney.

Rimpels in the Pond, oftewel de rimpels in de vijver. En weer een totaal ander liedje. En dat is ook weer het leuke ervan. Het is typisch Paul McCartney. Allerlei mogelijke stijlen staan erop. Mooie akoestische werkjes, maar ook stevige rockers. Zelfs een prachtig duet met Ringo Starr. Ja, de oude twee overlevende Beatles toch weer samen op één plaat. Leuk hoor. Gaat straks komen. Ga je horen. Nu nog niet, want nu gaan we eerst naar Can't You Make... ik zit heerlijk te stuntelen hier. Can you make an offer you can't refuse?

Nou ga ik de titel een keertje goed zeggen. Gonna make you an offer you can't refuse. Dat was de goede titel. Ik zat net een beetje te hakkelen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het is live radio, dus het mag allemaal. Dus Jimmy Helms was dat overigens. En goh, kon die man hoog. Bijna zo hoog als de bergtop. En die bergtop, daar gaat dan het volgende liedje van Paul McCartney weer over. Want dat heet Mountaintop. MUZIEK

Ja, dat is toch heerlijk. Je hoort hier toch niet een 83-jarige aan de gang. Het is gewoon moderne popmuziek. En ja, leuke effecten. Goede producer ook trouwens. Het is erg mooi geproduceerd, deze plaat. Dus die meneer, die Andrew Watts, die kon er wat van. Maar dat hadden we al begrepen. Ook bij het vorige album van de Stones, Hackney Diamonds. Want daar was hij productioneel ook bij betrokken. En dat was ook weer een van de redenen waarom Paul McCartney daar onder andere een nummer bas speelde. Wat hij trouwens op het nieuwe album van de Stones, heb ik begrepen, ook weer gaat doen. Dus een kruisbestuiving tussen de Beatles en de Stones. Hoe mooi kan je het hebben. Volgend plaatje is weer zo'n hitje uit de jaren 70 van een Nederlands bandje. Getiteld Shocking Blue. En dat heet Never Marry a Railroad Man.

never marry a railroad man. Nou, zal je weten wat op dit? Wat is er mis met die mensen? Ja, een zaal van een treintje. Nou ja, doe ik ook. Ik vind treinen ook leuk. Heerlijk zelfs. Binnenkort weer eens even lekker weg met de trein. En dat vind ik wel gezellig. Maar goed, daar gaan we niet lang over kletsen. Want ik heb nog één nummer van kant 1 van dat heerlijke album Boys of Dungeon Lane. En kant 2 bewaren we dus voor 2 uur van dit programma. Dus u krijgt er nu nog één. En dan vullen we de tijd daarna op. Het zal niet veel zijn. Met nog wat, nog een hitje. Maar eerst nog een keer Paul McCartney. Sorry voor het kriebeltje. Nummer dat is getiteld, laatste nummer van kant 1 dus, getiteld Down South.

ja, barst weer van de nostalgie natuurlijk. Zelfs een verwijzing naar diverse Beatles-songs. Twist and Shout, We Can Work It Out. Al die titels komen erin voor. Het gaat, denk dat het gaat over zijn, ja, hele vroege kennismaking natuurlijk met John Lennon. En ze zijn al wel samen op pad geweest. Lift naar Frankrijk en zo, al dat soort dingen meer. Toen ze nog heel erg jong waren. Goed, dit was kant 1 van het album Boys of Dungeon Lane. Ik zei het al, de tweede kant bewaren we voor het tweede uur. Want daar heb ik nu geen tijd meer voor. We gaan nu nog even luisteren naar de Tremolo's als afsluiting van dit eerste uur. En dat nummer, dat is gedeeld I Like It That Way. Jawel.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
6: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
5: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 36.

0: Randy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Who you gonna call?
3: Ruud Jansen.
5: En daar zijn we weer, tweede uur Redder in de Noodshow op deze maandag. Nu intussen van 8 tot 10 in plaats van 9 tot 11. Dus nu het tweede uur. En we zijn vandaag bezig met die geweldige langspeelplaat. Nieuwe LP van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Kant 1 hebben we het eerste uur gehad. En dus gaan we nu het tweede uur van start met de tweede kant. Ja, het is moeilijk te raden. Maar dan gaan we dan. En het eerste nummer wat wij van deze plaat gaan draaien, dat van dit prachtige album gaan draaien, dat heet We Two.

We Too was de titel van... Oh, wat leuk. Staat nu een an? Nee, stil nu. Nou, oké. Dat was een telefoon die even zijn eigen gang ging. Dus, maar dat laten we even zitten. Goed, We Too dus was dit van het album The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. Ik ben een beetje apropos. Blijf stil. Zo. Ik zei het al, we hebben het afgewisseld. We gaan het afwisselen met wat hits van een verzamelalbum uit de 70e jaren. Dan moeten we af en toe ook een beetje wat anders hebben. En het volgende liedje dat is van The Twilights. En dat heet Give Me More Power to the People.

Ja, power to the people. Heb ik het meer gehoord, zou je dan zeggen. De heer John Lennon had daar ook iets een keer mee. Power to the people, maar dit for God's sake, give more power to the people. Was een hit uit de 70e jaren van de Chilites. En van het album Boys of Dungeon Lane, nostalgisch album van de heer McCartney. Het druipt van de nostalgie, mag je wel zeggen. Maar goed, het is helemaal niet erg. De muziek die is fantastisch. En ik zei het eerste uur ook al. Hij heeft bijna alles zelf gespeeld. Alle gitaren, alle bassen, alle drums. Allemaal zijn eigen werk. Behalve de blazers en de strijkers. Dat is verzorgd door andere mensen. Hij heeft niet alle liedjes alleen geschreven. Dat ook niet. Zijn producer, en dat is misschien toch wel heel erg goed. Die heeft ook een aantal dingen meegeschreven. Dus dat is wel, wel zeer de moeite waard. Goed, we gaan door met het volgende lied van dat album van Paul McCartney. En dat nummer is getiteld Come Inside.

Ja, die Andrew Watts, die dit album geproduceerd heeft samen met Paul, heeft toch aan wat meer dingen meegeschreven dan ik dacht. Afgelopen twee nummers zeker al. En dus dat is wel leuk. En voor hem wel prettig natuurlijk. Ja, ook vanwege de royalties. Zo is dat. Goed, we gaan naar een ander wat romantisch liedje dat op die LP staat van 70 jaren hits. Of de 70er jaren hits, hits uit de 70er jaren, net wat je wil. Goed, Ralph McTell en een van zijn grote hits, volgens mij zijn enige, althans wat ik weet. En dat is natuurlijk The Streets of London.

Ralph McTell. En een van zijn grote hits, of misschien wel de enige, daar wil ik even afwezen. Goed, in ieder geval het liedje dat heette The Streets of London. Ja, en het kraakt hier en daar een beetje. Maar dat weet u, als u dit programma kent, dan weet u dat wij alles van vinyl draaien. En ja, dat zijn vaak hele oude platen, waar dit er ook een van is. Want deze verzamel-LP is op zijn minst 50 jaar oud. En daar komt, het zijn grote hits uit de jaren 70. Dus dat zal ongeveer wel die tijd zijn. En ja, hij komt uit een café vandaan. Dus ik heb gedurende de afgelopen jaren best wel eens kroegen die dichtgingen of mensen die hun zolders opruimden, LP-collecties opgenomen, overgenomen. Ja, en dat is niet altijd even goed van kwaliteit. Maar goed, maakt niet uit. Dit is het meest imperfecte radioprogramma van Eimond 360. Dus, en dat hou ik zo. Goed, Paul McCartney dus. Van zijn nieuwe album Boys of Dungeon Lane. Even kijken wat er nu komt. Never Know, volgens mij. Als ik mij niet vergis. Maar ik kan mij best vergissen.

Home to us. Ja, en ik werd even op het verkeerde been gezet. Want, sorry. Ik kon nog een heel ander nummer aan. Maar dat blijkt op een gegeven moment. Dat had ik even niet door. Dat er twee nummers aan elkaar overliepen. Dat was Come Inside, of We Two en Come Inside. En daarna kregen we dus Never Know. En dus nu Home to Us. Want dat had ik even niet door. Dat die twee nummers aan elkaar. En nu ik even goed op de lijst kijk, zie ik inderdaad dat het zo is. Dus de eerste twee nummers, We Two en Come Inside, was één geheel. Die liep in elkaar over. En daarna kregen wij dus Never Know met dat mooie blokfluitje en al die vreemde effecten. En dit was dus het duet met Ringo Starr. Jawel, de twee Beatletjes lekker bij elkaar en weer een prachtig liedje zingen over Liverpool. En al dat moois wat daar plaatsvindt. Goed, ik ben een beetje van mijn apropos af intussen. Dus ik ga nu gewoon verder met Life Can Be Hard. Van hetzelfde prachtige album. Life Can Be Hard.

Life can be hard. Ja, het kan inderdaad. Het kan ook leuk zijn. En zeker als je naar dit soort muziek mag luisteren. Ik heb een hele vervelende kikker in mijn keel. Dus ga ik snel door naar het volgende nummer van Sugar Baby Love. Daar ben ik even kwijt wie dat ook weer zingen. Nou ja, maar maakt het ook uit. Komt-ie. Sugar Baby Love.

0: Ja, vergeet je zomaar ineens zo'n naam. Hoe kan dat nou toch ineens? Vergeet je zomaar de naam van de Roubets? Dat kan nog helemaal niet. Nee, natuurlijk kan dat niet. Dat heette Sugar Baby Love. En waar de Roubets kwam waarschijnlijk door die kikker in mijn keel. Dat ik een beetje van het ei was, om het zo maar eens te zeggen. Goed. Soms moet er altijd iets fout gaan. Kan ons schelen. Paul McCartney dus en zijn nieuwe album Boys from Dungeon Lane. En ik hoor het nou echt voor de derde of vierde keer. En het blijft gewoon verbazen dat iemand van 83 dit gewoon nog weet voor elkaar te krijgen. Wat een prachtige plaat is het geworden. Goed, we gaan door met het volgende nummer. En dat is ook weer een beetje apart nummer. Er zitten toch wat aparte dingen bij. Dat zult u ook merken bijvoorbeeld bij het laatste nummer. Dat is helemaal indrukwekkend. Maar we gaan nu luisteren naar The First Star of the Night.
1: Raining in Costa Rica.

The First Star of the Night. Prachtig liedje. Mooie harmonietjes en zo. Nog steeds die kikker. En ja, dat is gewoon mooi. En het mooie is ook weer dat zijn stem vrij goed klinkt op dit album. Waarschijnlijk opgenomen in een periode van geen toeren. Want ja, dan overschreeuwt hij de zaak nog wel eens. Maar dat is in dit geval niet te horen. De stem klinkt gewoon nog steeds wel verouderd, laat ik het zo zeggen. Wel ouder, laat ik het zo zeggen. Dat is mooi, maar totaal niet verkeerd. First Star of the Night. En we gaan door met de hussel. We gaan even husselen. Ja, even husselen. Van McCoy, hussel.

Ja, een van de vele discodansjes die er in de jaren 70 verschenen. En dit was er een van, de Hustle van Van McCoy. We schakelen weer naar de andere grammofoon. En daar krijgen we het een na laatste nummer alweer van dit album. Er staan 14 nummers op. Waarvan ik zei het er al, de twee in elkaar overlopen. Daar zat ik even mis mee. Maar goed, dat weten we nu. En we gaan naar het voorlaatste nummer van dit prachtige album. En dat heet Salesman Saint.

Dat is wel een heel apart arrangement. Als je dat goed naar luistert, er lopen twee maatsoorten dwars door elkaar heen. Want het, die big band sound, een beetje Glenn Miller-achtige big band erachter, speelt een heel ander soort maatsvoering dan wat het nummer zelf doet. Even een klein voorbeeldje. Het nummer zelf staat in een 6/8 maat. En die big band die loopt gewoon in een 4/4 maat erachter. En het klinkt wel mooi, want het klinkt dus inderdaad echt als zo'n oude big band zoals je die aan het begin van de jaren 40 en begin jaren 50 had, hè. Dat was toen natuurlijk de muziek. Glenn Miller, dat soort prachtige orkesten. Nou, hij blikte dus terug. Mijn vader was een salesman en mijn moeder was een saint. Het is natuurlijk bekend dat zijn moeder toen hij 16 was overleed. Of nee, toen hij 14 was, geloof ik, overleed aan kanker. En zijn moeder was een midwife, zoals ze het in Engels noemen. Een kraamverzorgster. En ja... En zijn vader was katoenzeelverkoper, geloof ik, was goed. En het was ook een hele goede muzikant trouwens, zijn vader. Die speelde ook echt trompet, geloof ik, en ook piano. Een goede muzikant was het, had zijn eigen Big Mac, Jim Mac Big Band had hij. Ja, de Jim Mac Big Band in de jaren 30 en jaren 40. Goed, nou, en weten we dat ook weer. Zijn we weer helemaal op de hoogte. We gaan eventjes weer een hitje draaien. Dan hoop ik dat hij scherp staat. Nou, we doen het maar even mee. Dan hoor je in ieder geval dat het van Van Hiel komt. Zo is dat.

Stylistics waren dat. En nummer was getiteld I Can Give You Anything. Nou, dat is mooi. Geef maar op dan. Ja. We gaan naar het laatste nummer van het album The Boys of Dungeon Lane. En ja, helaas, dames en heren. De tijd zit er al zo wat weer op. De tijd vliegt als je pret hebt. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Mama Gets By. En dat is ook weer een heel indrukwekkend nummer. Heel apart weer. Luister maar, dat is echt vreselijk mooi. Mooi sluitstuk van deze werkelijk prachtige plaat van Paul McCartney. En hier komt hij. Het zei ik nou als titel. Ik zei dus Mama Gets By. Daar komt hij.

Mama Gets By. Prachtig einde van dit heerlijke album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. En als ik zo in de media kijk, dan wordt het ook door de zogenaamde critici ook goed ontvangen. Dat is ook wel eens anders geweest. Meestal wordt McCartney-platen een beetje afgedaan als, nou ja, oké. Maar dit keer zijn de kritieken echt wel lovend. En dat is op zich natuurlijk al fantastisch. Maar ik blijf zeggen, als je 83 bent en je weet dan nog zo'n plaat af te leveren met zoveel verschillende mooie nummers erop. Mede ook geschreven door de producer natuurlijk, meneer Andrew Watts, die de productie deed. En dat is bij McCartney altijd wel goed. Als hij het laat produceren door een extern iemand, dan wordt het toch altijd, want dan heeft hij ook een beetje tegenspraak en zo. En dat is op zich natuurlijk altijd heel erg goed. Dus, fantastisch album. Ik ga hem zeker nog vaak draaien thuis. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik heb nog één nummer voor u van die prachtige plaat. Ik ga afscheid nemen en ik ga zeggen, dit was de Redder in de Noodshow voor deze maandagavond. Volgende week zijn we weer met een nieuwe, want dat herhalen, dat doen we nu niet meer. We gaan gewoon lekker door met nieuwe maken. Even kijken wat we kunnen erin. Ja, Don Farden krijgen we met de Indian Preservation. En dat is de laatste voor vanavond. Tot volgende week.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getalen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
4: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
3: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte.

0: continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast.

0: van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd